Nationals.

to be fout.

0: Goedemorgen. De septemberverklaring van de Vlaamse regering is goedgekeurd. Na bijna 11 uur debatteren in het parlement, waarbij de oppositie het akkoord afschoot. Het gebeurde zoals verwacht, meerderheid tegen oppositie. In Antwerpen is een vrouw van 43 levensgevaarlijk gewond geraakt na een ongeval op haar fiets. Een autobestuurder gooide plots een deur open. De vrouw kon die nog ontwijken, maar bij dat manoeuvre kwam ze zwaar ten val en werd naar het ziekenhuis gebracht. Onze Rode Duivels hebben gewonnen. Het werd 3-0 tegen Turkije in hun derde groepswedstrijd in de Nations League. 2 goals van Kevin De Bruyne, een derde van invaller Romelu Lukaku. Je hoort bondscoach Mark van Bommel.
1: Ik ben heel tevreden over de winst, 3-0. En van de andere kant, ja, we hebben er wel een wedstrijd van gemaakt die op en neer ging. Kijk, wij hebben een goed idee van voetballen. De jongens kunnen dat uitvoeren. En alleen als je slordig bent, ja, dan maak je er, zeker omdat de afstanden vrij groot waren, ja, dan maak je er echt een sprintwedstrijd van. Open wedstrijd. Misschien wel een soort pingpongwedstrijd.
0: Maandag volgt de uitwedstrijd tegen Frankrijk. De Duivels moeten het dan wel doen zonder De Bruyne en Tielemans, want die zijn geschorst. Nog in onze groep speelden Frankrijk en Italië 1-1 gelijk. Frankrijk is leider met 7 op 9. België is tweede met 6 punten. Eerst wat mist hier en daar, maar daarna een vrij zonnige dag bij maxima tot 21 graden. Ook morgen vrij zonnig bij 20 graden. En dat blijft zo de volgende dagen.

0: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we
1: klinken op het wijnfestival.
0: Tot en met 21 oktober scoor je je favoriete wijnen aan 2+1 gratis.
1: Oh, dan de die. En de die?
0: Besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
1: En de die?
0: Alcoholmisbruik schaadt gezondheid. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
2: Mannekes,
3: Bompie,
2: nog tot morgen krijgen we 20% korting op alles.
3: Oh!
2: Met ons Gamma Plus kaart en 2 artikelen naar keuze.
4: Ik heb er al direct 2 nodig.
5: Oh, ik heb 20.
4: Dacht het wel.
2: En wel, het is het moment.
0: Hoe maak je het?
6: Samen met Gamma.
0: Nog tot morgen krijg je bij aankoop vanaf 2 artikelen met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. Uitzonderingen en voorwaarden op gamma.be.
7: Laatste kans om de verjaardag van Xina te vieren. Tot 6 elektrotoestellen cadeau.
8: Xina.
7: Info in je winkel of op xina.be.
9: Q. Foute Radio. Proud to be fout.
10: Q-Music.
11: It's Mr. 305 checking in for the remix. You know they had that 75 Street Brazil. Well, this year's gonna be called Caiocho. Que hola, gata, que hola, omega. And this how we gonna do it. Dale.

0: Nog voor je kan denken...
1: Ik heb gelijk geen energie.
0: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie? En nog voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan? Zie je al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan? En nog voor...
2: Oh, mijn rug zit vast.
0: Heeft je osteopaat je al met de juiste... Verrast?
1: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
0: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
3: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Imos Koopman.
4: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via imoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
3: Imos Koopman!
5: De deals bij Kruidvat, die zijn altijd tot in de puntjes verzorgd. Nu, John Frieda en Gul haarverzorging en styling. 1 plus 1, gratis.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Proximus presenteert.
8: Zeg, Arthur, kom eens. Camera 4.
9: Ja.
8: De zaal van de juwelen, hè. Je schoonmaker, die staat dus al 10 minuten te kuisen bij dat kroonjuweel.
9: Ja, het zal er vuil zijn, zeker.
8: Nee, dat is louche.
7: Schoonmaken of op verkenning? Beleef de wereld anders met Lupin seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
10: Vier Wereldchocoladedag met Leonidas. Nu 2 plus 1 gratis op de pralinedoosjes.
11: Iedereen gelukkig.
10: Enkel in de winkels van
12: Leonidas.
10: Voorwaarden op leonidas.com.
13: Dit is Foute Radio. Q Music is proud to be Foute.

0: De septemberverklaring van de Vlaamse regering is gisteravond goedgekeurd, na bijna 11 uur debatteren in het parlement. Het gebeurde zoals verwacht meerderheid tegen oppositie. In Antwerpen is een vrouw van 43 levensgevaarlijk gewond geraakt na een ongeval op haar fiets. Een autobestuurder gooide plots een deur open. De vrouw kon die nog ontwijken, maar bij dat manoeuvre kwam ze zwaar ten val en werd ze naar het ziekenhuis gebracht. En de Rode Duivels hebben hun derde groepswedstrijd in de Nations League gewonnen. Het werd 3-0 tegen Turkije. 2 goals van Kevin De Bruyne, een derde van invaller Romelu Lukaku. Je hoort bondscoach Mark van Bommel.
1: Ik ben heel tevreden over de winst, 3-0. En van de andere kant, ja, we hebben er wel een wedstrijd van gemaakt die op en neer ging. Kijk, we hebben een goed idee van voetballen. De jongens kunnen dat uitvoeren. En alleen als je slordig bent, ja, dan maak je er, zeker omdat de afstanden vrij groot waren, ja, dan maak je er echt een sprintwedstrijd van. Open wedstrijd. Misschien wel een soort pingpongwedstrijd.
0: Maandag volgt de uitwedstrijd tegen Frankrijk. De Duivels moeten het dan wel doen zonder De Bruyne en Tielemans, want die zijn geschorst. Nog in onze groep speelden Frankrijk en Italië 1-1 gelijk. Frankrijk is leider met 7 op 9, België is tweede met 6 punten. Eerst wat mist hier en daar, maar daarna een vrij zonnige dag bij maxima tot 21 graden. Ook morgen vrij zonnig bij 20 graden en dat blijft zo de volgende dagen.

0: Goedendag meneer, wat zal het zijn?
1: Voor mij twee grote met mayonaise. Mm-hmm. En dan ook nog twee...
0: Was dat alles meneer?
1: Geef mij ook nog één.
0: Ja, en die twee... Moet dat medaillantjes?
1: Ja, en currysaus.
0: En dat is voor hier op te eten? Of?
1: Nee, het is voor...
2: Weet jij wat er in je frituursnack verstopt zit? Zeg stop tegen paardenvlees. Teken de petitie op gaia.be.
3: En er trekt een actieve onweerszone over het land met...
4: Ah, schat, kijk eens naar de lucht. Amai, dat is volledig grijs.
5: Och, en onze auto staat op de oprit. Oei, dat staat hier vol bomen.
4: Ja.
5: Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, ons verzekering is toch nog in orde?
4: Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Eerst een volledig overzicht. Ja, het is in orde.
5: Oef, dat is een pak voor mijn hart.
4: Ja,
6: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kadit. KBC beweegt met je mee.
7: Mijn kleerkast die zit vol vergeten pareltjes. Die te strakke broek, die leuke jas, die trui die ik niet meer draag. En dan denk ik, die maken straks wel iemand anders blij.
8: Deel je kledij en maak de wereld blij. Bel & Back. Breng je oude kledij binnen bij Bel & Bo en ontvang 10 euro korting. Meer info op bel-bo.be.
9: Bel & Bo.
10: Promomania is terug. Tot dinsdag ons varkenshaasje peper en zout aan -45%. Dat is maar €9,85 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
11: Boek Fuerteventura nu tot €300 korting per persoon.
12: Q. Foute Radio. Q Music is proud.

Radio. Proud to be found. Q Music.

0: Oké, makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
1: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
2: Dag jongen, ik kom de afvalolie ophalen.
3: Hallo.
2: Zeg, ga jij hier de garage van uw ouders overnemen of wat?
3: Ja, ik wil autotechniek studeren.
2: Ah, mag ik dan later bij u de afvalolie komen ophalen?
3: Maar ja, tuurlijk, want dat is goed voor het milieu.
2: Ja.
3: En dan krijg ik misschien wat centjes.
2: Nou, dat is slim, dat is heel slim.
4: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je garage ophalen door een Valorlub-inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht en goed voor het milieu. Check je vergoeding op valorlub.be.
5: Herman, zet de puntjes op de O. Kom nu zaterdag onze poorten, voordeuren, binnendeuren en tuinbergingen ontdekken tijdens onze opendeurdag. Kijk snel op herman.be.
6: Bij Telenet weten we dat je als restaurantuitbater alle belang hebt bij een goed werkend betaalsysteem.
7: Voor mij alvast 5 flesjes champagne, 8 keer de oesters en 2 halve kreeftjes, dank u.
6: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/voor je zaak.
8: Go Yellow!
9: Zachte lippen voor een zacht prijsje? Daarvoor moet je bij Kruidvat zijn. Nu, alles van Labello, 3 voor maar 10 euro. Ren dus snel naar
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Q Foute Radio. Q Music.

0: Maximus presenteert.
1: Zeg, Arthur, kom eens. Camera 4.
2: Ja.
1: De zaal van de juwelen, hè. Je schoonmaker. Je staat dus al 10 minuten te kuisen bij dat kroonjuweel.
2: Ja, het zal er vuil zijn, zeker.
1: Nee, dat is Loes.
0: Schoonmaken of op verkenning? Beleef de wereld anders met Lupin seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
3: Profel. Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar ramen en deuren van betrouwbare Belgische kwaliteit in PVC, aluminium en hout.
4: Ja, maar klopt jullie factuur ook met de offerte?
3: Voor de volle 100% met de Pro van
5: Profel.
3: Ramen en deuren met glasheldere belofte. Nu met speciale condities. Kijk op profel.be.
6: De beste volle van maken, dat kan tellen.
7: Luistert, ik wil nu niet opscheppen, maar... Ah jawel, eigenlijk wel.
6: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl XXL kippenborstfilet. Dat is maar €9,99 voor 1,5 kilo.
7: Maffa.
6: Lidl, dat kan tellen.
8: Q Foute Radio. Het nieuws van 8 uur.
9: Goedemorgen. De septemberverklaring van de Vlaamse regering is gisteravond goedgekeurd. Na bijna 11 uur debatteren in het parlement. Het gebeurde zoals verwacht, meerderheid tegen oppositie.
10: 65 leden stemmen ja, 54 leden stemmen nee. Niemand onthoudt zich. Het Vlaams parlement keurt de verklaring goed.
9: Minister-president Diependalen kan zich dus weer met andere dingen bezighouden. Zoals de aanstelling van een nieuwe, definitieve gouverneur voor West-Vlaanderen. In Antwerpen is een vrouw van 43 levensgevaarlijk gewond geraakt na een ongeval op haar fiets. Een autobestuurder gooide plots een deur open. De vrouw kon die nog ontwijken, maar bij dat manoeuvre kwam ze zwaar ten val. Werd ze naar het ziekenhuis gebracht. Nog nooit hebben we zoveel ouderschapsverlof genomen als in augustus. Dat blijkt uit cijfers van de RVA. Een goede 118.000 Belgen deden dat. Of 1200 meer dan in augustus vorig jaar. Alleen tijdens corona waren dat er nog meer, maar toen waren er speciale regels. Omdat veel ouders thuis moesten werken en kinderen niet naar school konden. Tegen 2050 stevend ons land af op 1 miljoen kinderen die bijziend zijn. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van de optiekers in ons land. Die roepen op om myopie, want dat is officiële naam van bijziendheid, serieuzer te nemen. Met preventiecampagnes en betere opvolging. Uit studies blijkt dat de helft van de wereldbevolking tegen 2050 een bril of lenzen draagt. De co-piloot die met opzet een vliegtuig van Fly Dubai zou hebben willen laten neerstorten, had een vliegverbod in Oman. Dat meldde Amerikaanse media. Tijdens een opleiding bij Oman Air werd hij geschorst wegens zijn extremistische standpunten. Hij werd daarna bij Fly Dubai aangenomen. De man viel eerder deze week zijn kapitein aan met een mes op een vlucht naar Israël. Passagiers konden hem overmeesteren en het toestel veilig aan de grond zetten. En de Rode Duivels hebben hun derde groepswedstrijd in de Nations League gewonnen. Het werd 3-0 tegen Turkije. Twee goals van Kevin De Bruyne, een derde van invaller Romelu Lukaku. Je hoort bondscoach Mark van Bommel.
11: Ik ben heel tevreden over de winst, 3-0. En van de andere kant, ja, we hebben er wel een wedstrijd van gemaakt die op en neer ging. Kijk, we hebben een goed idee van voetballen. De jongens kunnen dat uitvoeren. En alleen als je slordig bent, ja, dan maak je er, zeker omdat de afstanden vrij groot waren, ja, dan maak je er echt een sprintwedstrijd van. Open wedstrijd. Misschien wel een soort pingpongwedstrijd.
9: Nog in onze groep speelden Frankrijk en Italië 1-1 gelijk. Frankrijk is de leider met 7 op 9. België is tweede met 6 punten. Maandag volgt de uitwedstrijd tegen Frankrijk. De Duivels moeten dan wel zonder Kevin De Bruyne en Yuri Tielemans doen, want die zijn geschorst. Eerst wat mist hier en daar, maar daarna een vrij zonnige dag bij maxima tot 21 graden. Ook morgen vrij zonnig bij 20 graden en dat blijft zo de volgende dagen.

0: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
1: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama? Ja.
0: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
2: Oh, zalig, hè?
1: Ja, zo helemaal alleen in de natuur.
2: Oei. Mijn enkel.
1: Schat, ça va?
2: Nee.
1: Wat kunt er nog op staan?
2: Zo'n beetje.
1: Oh, schat, we zitten niet midden in het bos. Ja, kom, dan moeten we naar bij zijn ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
2: Sst. Hey, Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier zie je een volledig overzicht.
1: Ah, dat is in orde dan.
0: De schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kadit. KBC beweegt met je mee.
3: Kom, wees eerlijk. Je was aan het meezingen, hè? Natuurlijk, want je kent je Vlaamse klassiekers. En daarom kom je mee feesten op 10 om te zien Back to the 90s. Vrijdag 13 november in de AFAS Dome. Met live optredens van onder andere Sam Goris, Willy Sommers en Bart Kael. Tickets en info op tienomtezienlive.be.
4: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu met korting tot €400 per persoon. Doei. Live happy.
5: Als speelgoedkip heb ik een tolk nodig om te zeggen dat correct PMD-sorteren echt niet moeilijk is. Zelfs kiekjes kunnen dat, maar die moeten dat niet, want het zijn kiekjes. Om te onthouden wat in de PMD-zak mag, is er een slimme kip.
6: Ja, excuseer. Een slimme tip dus. Is het een verpakking?
7: Van plastic, metaal of drankkarton?
6: Dan mag het de zak in. Vost Plus.
8: Nu bij Aldi 2 plus 1 gratis op onze verse avocado's. Dat zijn 3 avocado's voor de knaldiprijs van maar €2,58. Aldi, altijd slim.
9: Ieder zijn leven, ieder zijn keuken. En daarom zit je helemaal goed bij Xina. Met een gevarieerd aanbod aan kwaliteitskeukens op maat. In de stijl, de uitvoering, de afmetingen en uitrustingen die jij wenst. En dat allemaal binnen jouw budget.
10: Xina.
9: Xina, ja aan je dromen.
1: Hoe mag die steek gebakken zijn?
11: Gebak, bleu. Dat is hetzelfde als signaal toch, hè? Nee, die, rosé, zoals ze zeggen, hè?
1: Steekstress? Dat is niet nodig. Geniet van ons beste vlees ooit tijdens de week van de stekfriet. Thuis of op restaurant?
11: Bleu.
9: Laatste kans om de verjaardag van Xina te vieren. Tot 6 elektrotoestellen cadeau.
10: Xina.
9: Info in je winkel of op xina.be.
12: Proud to be found.
13: Q-music.
12: Dit is Q-Fout Radio.

0: zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
1: Krijg dat big deal gevoel. Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober, exclusief voor Prime leden. Word nu Prime lid op amazon.com.be.
2: In het leven is het altijd een deadlines halen, een kids ophalen, een zoeken naar laadpalen. Bij Q8 Electric is het ook altijd een supersnel laden, en nu hier. En straks ook daar kunnen laden. En zelf ook even opladen. Want wij zijn een straf laadstation en een zoveel meer station. Q8 Electric.
3: Altijd mee met het nieuws, ook op kantoor. Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijven ze op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Ga naar hln.be/zakelijk.
4: De Maître Chocolatiers plannen een verrassing in de ateliers van Leonidas.
5: We hebben iets te vieren, Wereldchocoladedag.
6: Ja, en met onze kwaliteit is dat ook onze feestdag, hè?
5: Zeker, en daarom twee praline doosjes kopen, één doosje met Gia Pralines gratis.
6: Oh, met praline, die gouden.
5: Daar gouden we allemaal van, hè, Adam?
4: Vieren Wereldchocoladedag met Leonidas. Tot en met 4 oktober. Koop twee praline doosjes en krijg een doosje Gia's gratis. Enkel in de winkels van Leonidas. Voorwaarden op leonidas.com.
7: Verzekeren volgens Argenta. Je als een nummer behandelen bij schade?
8: Even geduld. Er zijn nog 89 wachtende voor u.
7: Doen we niet. Jouw gemoedsrust op nummer 1 zetten?
9: Ja, daar gaan we niet mee wachten, hè. Spring maar binnen en dan bekijken we het samen.
7: Doen we wel. Argenta.
10: Zo simpel kan het zijn.
11: De beste Volvo aanmaken. Dat kan tellen.
12: Luister, ik wil nu niet opscheppen, maar... Ah jawel, eigenlijk wel.
11: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl XXL kippenborstfilet. Dat is maar 9,99 euro voor 1,5 kilo. Lidl, dat kan tellen.
13: Wij dragen E5. Elke dag, voor elk moment. En in elke stijl. Nu met 50% korting op de tweede broek. Ook op e5.be. E5, jouw verhaal in stijl.
14: Een Mercedes... Dat voelt als thuiskomen.
15: Net zoals de nieuwe elektrische C-klasse. Kom langs of boek een testrit op mercedesbenz.be.
4: Vieren Wereldchocoladedag met Leonidas. Nu 2 plus 1 gratis op de praline doosjes.
6: Iedereen gelukkig.
4: Enkel in de winkels van
10: Leonidas.
4: Voorwaarden op leonidas.com.

0: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
1: Hoe komt dat?
0: We maken alles zelf, zonder tussenpersonen. Zo hebben we de beste prijskwaliteit.
2: Nu 25% korting op je kasten en de plaatsing. Altijd open op zondag.
0: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
3: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
4: klinken op het wijnfestival.
3: Tot en met 21 oktober scoor je je favoriete wijnen aan 2 plus 1 gratis.
4: Oh, dan de tea. En de tea?
3: Besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
4: In de tea.
3: Alcoholmisbruik schaadt gezondheid. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
5: Daar lig je dan, in bad, urenlang, als een rozijn, met je tablet, op zoek naar de beste autoverzekering.
4: Ach.
5: Maar dan bots je opeens op mijnvergelijker.be en bam, je bent vertrokken. Plots scheur je in je badkuip over een bobsleepbaan. Links de verzekeraars, rechts de beste premies. Rakelings langs de kleine lettertjes. En zo heb je gemiddeld €380 per jaar bespaard. De allersnelste manier om geld te besparen op energie, verzekeringen en telecom. Mijnvergelijker.be.
6: Het is sale bij Transavia, dus vlieg nu vanaf Brussel met korting. Bijvoorbeeld Malaga of Faro vanaf €48, Porto vanaf €53 of boek een van de andere bestemmingen met korting op transavia.com.
7: De Mistje Dutchess van Connections.
8: Zeg, de USOV, toch over de Golden Gate Bridge gefietst, hè?
9: Tjoe, dat heb ik gemist.
10: Mis geen enkele reiservaring en boek met een travel designer van Connections.
11: Foute Radio. Het nieuws van 9 uur.
12: Goedemorgen. De septemberverklaring van de Vlaamse regering is gisteravond goedgekeurd na bijna 11 uur debatteren in het parlement, waarbij de oppositie het hele akkoord afschoot. De stemming was, zoals verwacht, meerderheid tegen oppositie.
13: 65 leden stemmen ja, 54 leden stemmen nee. Niemand onthoudt zich. Het Vlaamse parlement keurt de verklaring goed.
12: Minister-president Diependalen kan zich dus weer met andere dingen bezighouden, zoals de aanstelling van een nieuwe definitieve gouverneur voor West-Vlaanderen. Open VLD en CD&V hebben concrete gesprekken gevoerd om samen één partij te vormen. Dat zegt oud-Open VLD-voorzitter Egbert Lachaert in een interview met het Nieuwsblad. Het was in de beginperiode van de regering De Croo. Die werd gevormd in 2020. Lachaert zat aan tafel met toenmalig CD&V-voorzitter Joachim Koens en nog topmensen van beide partijen. Het is toen niet doorgegaan omdat er in beide partijen te veel weerstand was. De co-piloot die met opzet een vliegtuig van Fly Dubai zou hebben willen laten neerstorten, had een vliegverbod in Oman. Dat meldde Amerikaanse media. Tijdens een opleiding bij Oman Air werd hij geschorst wegens zijn extremistische standpunten. Hij werd daarna bij Fly Dubai aangenomen. De man viel eerder deze week zijn kapitein aan met een mes op een vlucht naar Israël. Passagiers konden hem overmeesteren en het toestel veilig aan de grond zetten in Saudi-Arabië. De Rode Duivels hebben hun derde groepswedstrijd in de Nations League gewonnen. Het werd 3-0 tegen Turkije. Twee goals van Kevin De Bruyne en een derde van invaller Romelu Lukaku. Je hoort kapitein Yuri Tielemans.
14: 3-0 winnen thuis is heel goed. Nu, we moeten ook leren uit onze wedstrijd. Bij momenten was het gewoon veel te open. Ik denk dat we in het spel meer controle kunnen behouden en dat maakt het ons ook makkelijker.
12: Nog in onze groep speelden Frankrijk en Italië 1-1 gelijk. Frankrijk is leider met 7 op 9. België is tweede met 6 punten. Maandag volgt de uitwedstrijd tegen Frankrijk. De Duivels moeten het dan wel zonder Kevin De Bruyne en Tielemans doen, want die zijn geschorst. En het is het weekend van de klant. Daarmee willen Unizo en Comeos de lokale winkels in de kijker zetten. Uit een bevraging van die organisaties blijkt dat de meeste mensen liever in een fysieke winkel shoppen dan online. Giel Sterks van Unizo.
15: De fysieke winkel is en blijft een huis van vertrouwen. Je kan er producten voelen, je wordt er aangesproken, je hebt dan menselijk contact, dus die maatschappelijke meerwaarde speelt daar heel fel een rol. En daarboven zien we dat pure online players, hoe langer hoe meer, ook fysieke winkels openen om dat vertrouwen toch wel te maximaliseren.
12: In heel wat winkels krijg je vandaag en morgen een attentie voor het weekend van de klant. Eerst wat mist hier en daar, maar daarna een vrij zonnige dag bij maxima tot 21 graden. Ook morgen vrij zonnig bij 20 graden en dat blijft zo de volgende dagen.

0: Een testrit met de nieuwe Audi Q4 e-tron. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi Q4 e-tron vanaf €525 per maand. Exclusief BTW in verhuur op lange termijn. Info en voorwaarden op audi.be.
1: Smulpapen en lekkerbekken opgelet. Ik serveer u een nieuw seizoen van mijn restaurant. 5 duo's van stresskippetjes en haantjes de voorsten smijten zich in de keuken. Alles moet perfect zijn van de eerste tot de laatste hap. Want de scherpste jury van het land staat klaar om alles te fileren. Hou de maagzuurremmers bij de hand, want elke week staat er een dubbele portie mijn restaurant op het menu. Vanaf dinsdag bij VTM en op VTM Go.
2: Van zaterdag 3 tot maandag 5 oktober krijg je bij Brico, Brico City
3: en Brico Planet
2: bij aankoop van minimum 2 artikelen naar keuze met je getrouwheidskaart
3: 20% korting op alles.
2: En zelfs 25% voor B-plus leden.
3: Want zelfgemaakt
2: is slim bespaard.
3: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
4: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit.
5: Voilà, onze nieuwe auto is verzekerd.
4: Kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
6: Oh nee, dat is tegen een auto van Paulien. Wat nu?
5: Bel op onze makelaar.
4: Krijg nu de eerste 2 maanden van je autoverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 1 november voor elke nieuwe verzekering Comfort Auto van AXA Belgium of vervanging van voertuig in een bestaande verzekering. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, de beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
7: Ieder zijn leven, ieder zijn keuken. En daarom zit je helemaal goed bij Xina. Met een gevarieerd aanbod aan kwaliteitskeukens op maat. In de stijl, de uitvoering, de afmetingen en uitrustingen die jij wenst. En dat allemaal binnen jouw budget.
8: Xina,
7: ja aan je dromen.
9: Moet je rijk zijn om een huis te kopen in Rijke Vorsel? Is er genoeg groen in Groenendaal? Loopt alles op wieltjes in Wielsbeke? En is er in Bierbeek altijd leven in de brouwerij? Met de HLN gemeentetest gaan we op zoek naar de beste gemeente van Vlaanderen. Doe nu mee in de HLN-app of op hln.be/bestegemeente en maak kans op 1 van de 10 elektrische fietsen.
10: Nu bij Zeeman. Dames, basic t-shirts lange mouw, 2 voor €7. En 2 pak herenboxers, 2 voor €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
11: Schatteke, weet jij nog dat kastje van oma?
12: Dat kastje dat je nog moest opschuren?
11: Ja. Kom een keer kijken.
12: Amai, oh merci.
10: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bebat-inzamelpunt.
13: Bebat.
10: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
14: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we
15: klinken op het wijnfestival.
14: Tot en met 21 oktober scoor je je favoriete wijnen aan 2+1 gratis.
15: Oh, dan de die. En de die?
14: Besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
15: En de die?
14: Alcoholmisbruik schaadt gezondheid. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
16: Proximus presenteert.
17: Zeg je tuurkommies? Camera 4.
18: Ja.
17: De zaal van de juwelen. Mm-hmm. Hè? Je schoonmaker. Je staat dus al 10 minuten te kuisen bij dat kroonjuweel.
18: Ja, het zal er vuil zijn, zeker.
17: Nee, dat is louche.
16: Schoonmaken of op verkenning? Beleef de wereld anders met Lupin seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
19: Boek Gran Canaria. Nu tot €300 korting per persoon.
20: Are you ready?
21: Dit is Q Foute Radio.
22: Q Music.

0: Goedendag meneer, wat zal het zijn?
1: Voor mij twee grote met mayonaise. Mm-hmm. En dan ook nog twee...
0: Was dat alles meneer?
1: Geef mij ook nog één.
0: Ja, en die twee... Moet dat medaillantjes?
1: Ja, en currysaus.
0: En dat is voor hier op het eten? Of?
1: Nee, het is voor...
2: Weet jij wat er in je frituursnak verstopt zit? Zeg stop tegen paardenvlees. Teken de petitie op gaia.be.
3: Het zijn Amazon Prime Deal-dagen op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied?
4: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
5: Krijg dat big deal gevoel. Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober, exclusief voor Prime leden. Word nu Prime lid op amazon.com.be.
6: Yo, ik ben Adele Alerbi en je kent me misschien van de Larger Than Life Patser films.
7: Panzers for life!
6: Maar wist jij dat die crazy achtervolgingen, drugsbendes, overvallen en computerhacks eigenlijk real life waren? En trust me, in het echt was het soms nog zotter dan in onze films. Daarom heeft true crime expert Joris van der Ha de realiteit achter die cases ontdekt.

0: onderzocht in een nieuwe docureeks. Geen cinema shit, maar real life shit. Check de docureeks Real Life Patsers, exclusief met VTM Go+.
1: De Maitre Chocolatiers plannen een verrassing in de ateliers van Leonidas.
2: We hebben iets te vieren, Wereldchocoladedag.
3: Ja, en met onze kwaliteit is dat ook onze feestdag, hè?
2: Zeker, en daarom twee praline doosjes kopen, één doosje met Gia pralines gratis.
3: Oh, met praline, die gouden.
2: Daar gouden we allemaal van, hè? Hé, Adam?
1: Vier Wereldchocoladedag met Leonidas. Tot en met 4 oktober. Koop twee praline doosjes en krijg een doosje Gia's gratis. Enkel in de winkels van Leonidas. Voorwaarden op leonidas.com.
4: Het is sale bij Transavia. Dus vlieg nu vanaf Brussel met korting. Bijvoorbeeld Sevilla of Alicante vanaf 48 euro, Marrakesh vanaf 58 euro. Of boek een van de andere bestemmingen met korting op transavia.com.
5: Een testrit met de nieuwe Audi A3 Sportback. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi A3 Sportback vanaf 299 euro per maand in EasyLease. Met een voorafbetaling van 4.400 euro. Aanbod voor particulieren. Info en voorwaarden op audi.be.
6: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
7: De beste Volvo aanmaken, dat kan tellen.
8: Luister, ik wil nu niet opschippen, maar... Ah jawel, eigenlijk wel.
7: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl XXL kippenborstfilet. Dat is maar 9,99 euro voor 1,5 kilo. Lidl, dat kan tellen.
9: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
10: Wij dragen E5. Elke dag, voor elk moment. En in elke stijl. Nu met 50% korting op de tweede broek. Ook op e5.be. E5. Jouw verhaal in stijl.
11: Foute Radio. Rood van rode rozen, de kleur van liefde van weleer.

0: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
1: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kind iets van leren, hè, mama?
0: Ja. En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
2: Bij Aldi 1 plus 1 gratis op onze verse kip kalkoen crunchies. Dat zijn 20 crunchies voor de knaldiprijs van maar €5,69. Aldi, altijd slim.
3: De deals bij Kruidvat, die zijn altijd tot in de puntjes verzorgd. Nu, John Frieda en Gul haarverzorging en styling. 1 plus 1

0: Het nieuws van 10 uur.
1: Goedemorgen. Het coronavirus gaat weer stevig rond. Dat blijkt uit metingen van het Leuvense rioolwater. Wetenschappers hebben daar de hoogste waarde gemeten in een jaar tijd. Je hoort virologe Elke Wollans van de KU Leuven.
2: School is nu ook terug bezig en dat virus gaat sneller over. Mensen worden meer geïnfecteerd en scheiden meer dat virus uit. Dat komt in het rioolwater terecht en dat verklaart die hoge waarde. Daarom willen wij iedereen waarschuwen die zich wil vaccineren. Is het nu de moment? Want het is aan het rondgaan.
1: En net omdat het zo lang geleden is dat het coronavirus rondging, zijn we minder goed beschermd. Open VLD en CD&V hebben concrete gesprekken gevoerd om samen één partij te vormen. Dat zegt oud-Open VLD-voorzitter Egbert Lachaert in een interview met het Nieuwsblad. Het was in de beginperiode van de regering De Croo, die werd gevormd in 2020. Lachaert zat aan tafel met toenmalig CD&V-voorzitter Joachim Koens en nog topmensen van beide partijen. Het is toen niet doorgegaan omdat er in beide partijen te veel weerstand was. En in het oosten van Spanje is een dode gevallen door overstromingen. Het slachtoffer is een vrouw van 102. 90 andere mensen konden gered worden uit hun huis. Door een zware wolkbreuk viel er op korte tijd bijzonder veel regen. Huizen liepen onder water en auto's werden meegesleurd. We krijgen een vrij zonnige dag bij maxima tot 21 graden. Ook morgen vrij zonnig bij 20 graden en dat blijft zo de volgende dagen.

0: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Bij TUI boek je altijd voor de scherpste prijs. Naar Gran Canaria bijvoorbeeld, met korting tot €400 per persoon. TUI, live happy.
1: Hoe mag die steak gebakken zijn?
2: Gebak, bleu. Dat is hetzelfde als signaat ook, hè? Nee, zoals ze zeggen, hè?
1: Steekstress? Dat is niet nodig. Geniet van ons beste vlees ooit tijdens de week van de stekfriet. Thuis of op restaurant?
2: Bleu.
3: Een voorraad kattenbakvulling inslaan. Er los over? Niet bij je Tom & Co. dierenspeciaalzaak. Nog tot 11 oktober krijg je 50% korting op de tweede identieke zak kattenbakvulling. Tom & Co. Voor onze familie is niks te veel. Voorwaarden op tom&co.com.
4: Joehoe!
2: Maar ik dacht dat jij niet kon vandaag.
4: Ja, ik had even tijd, dus ik dacht, ik kom u helpen met uw verhuis.
2: Oh my, zalig, merci.
4: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bepat-inzamelpunt. Bepat. Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
5: Promomania is terug. Tot dinsdag ons varkenshaasje peper en zout aan min 45%. Dat is maar €9,85 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
6: Profel. Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar Belgische kwaliteit. Profel. Ramen en deuren met glasheldere belofte. Profiteer nu van speciale condities.
7: Laatste kans om de verjaardag van Xina te vieren. Tot 6 elektrotoestellen cadeau.
8: Xina.
7: Info in je winkel of op xina.be.
9: Dit is Q Foute Radio. Q Music is proud

0: dat is het niet. Het zijn de Studio 100 stickers bij je oké.
1: Alles is op.
0: Ha, gelukkig niet. De actie loopt nog tot 20 oktober. Kom af en vul nog snel je stickerboek. Zelfs op zondag. Oké, makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
2: Kiesway Bank maakt dagelijks bankieren niet moeilijker dan het al is. Gratis rekeningen, 100% online en per transactie krijgt u 5 cent. Kiesway Bank, dat is evident. Open een rekening, stort €50 en krijg €100. Info en voorwaarden op kiesweebank.be.
3: Mannekes, Bompie, nog tot morgen krijgen we 20% korting op alles.
4: Oh!
3: Met ons Gamma Plus kaart en 2 artikelen naar keuze.
4: Ik heb er al direct 2 nodig.
5: Oh, ik heb 20.
4: Dacht het wel.
3: En wel, het is het moment.
6: Hoe maak je het?
7: Samen met Gamma.
6: Nog tot morgen krijg je bij aankoop vanaf 2 artikelen met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. Uitzonderingen en voorwaarden op gamma.be.
8: Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied?
9: Top deals op airfryer, stofzuiger, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
10: Krijg dat big deal gevoel. Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober, exclusief voor Prime leden. Word nu Prime lid op amazon.com.be.
11: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je garage ophalen door een Valorlub-inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht. Check je vergoeding op valorlub.be.
12: Van psychotherapie tot osteopathie. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.
13: Verzekeren volgens Argenta. Een verzekering met alleen maar kleine lettertjes?
14: Dan heb je nog de uitzondering op de uitzondering.

0: 2 plus 1 gratis op onze verse avocado's. Dat zijn 3 avocado's voor de knaldiprijs van maar €2,58. Aldi, altijd slim.
1: Mijn kleerkast die zit vol vergeten pareltjes. Die te strakke broek, die leuke jas, die trui die ik niet meer draag. En dan denk ik, die maken straks wel iemand anders blij.
2: Deel je kledij en maak de wereld blij. Bell & Back. Breng je oude kledij binnen bij Bell & Bo en ontvang €10 korting. Meer info op bel-bo.be.
3: Bell & Bo.
4: Als speelgoedkip heb ik een tolk nodig om te zeggen dat correct PMD sorteren belangrijk is. Er hangt nog slagroom aan uw kip. Lip. Ja, wacht, aan mijn lip. Oei, sorry. Speelgoedkippen mogen niet in de PMD-zak, maar lege bussen slagroom wel. Om te onthouden wat er nog allemaal in de PMD-zak mag, is er een liedje. Is het een verpakking?
5: Van plastic, metaal of drankkarton.
4: Dan mag het de zak in. Vost Plus.
6: Q Foute Radio. Het nieuws van 11 uur.
7: Goedemorgen. Het parket van Antwerpen voert een onderzoek naar zware zedenfeiten. Het gaat om een man van 41 die zijn ex-partner zou hebben gedrogeerd en misbruikt. Je hoort Cato Belmans van het parket.
8: In dat verdere onderzoek heeft de politie nog andere ernstige zedenfeiten ontdekt, waarbij ook 2 andere slachtoffers, ook ex-partners, in het vizier kwamen. Het gaat om ernstige zedenfeiten die zich in het verleden zouden hebben afgespeeld. De 2 andere slachtoffers die nu geïdentificeerd werden in het verdere onderzoek zijn in het verleden mogelijk ook gedrogeerd en misbruikt.
7: Er zouden ook nog 2 andere mannen betrokken zijn bij de feiten. Ook zij zijn aangehouden. Rusland heeft opnieuw een belangrijke brug vernield in de Oekraïnse hoofdstad Kiev, dat meldt de burgemeester. Het is al de 2e brug die daar de afgelopen dagen is aangevallen. De vorige keer leidde dat tot enorme files in de buurt. Met de aanvallen wil Rusland onder meer de bevoorrading van het Oekraïnse leger tegenhouden. En sport. Op het tennistoernooi van Peking heeft Elise Mertens zich geplaatst voor de 3e ronde. Ze schakelde de Amerikaanse Katie Vallinets uit in 3 sets. De setstanden waren 6-0, 4-6 en 7-5. In de volgende ronde moet Mertens tegen de Letse Jelena Ostapenko. Veel zon vanmiddag met wat sluierwolken en de temperatuur kan oplopen tot 21 graden. Vanavond meer wolken vanuit het westen en vannacht kan er wat lichte regen vallen. Morgen start de dag grijs, maar daarna opnieuw mooi nazomerweer bij 20 graden. Ook begin volgende week blijft dat zo.

0: Superplusdeals van Delhaize gaan we
1: klinken op het wijnfestival.
0: Tot en met 21 oktober scoor je je favoriete wijnen aan 2 plus 1 gratis.
1: Oh, dan de die. En de die?
0: Besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
1: En de die?
0: Alcoholmisbruik schaadt gezondheid. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
2: Kom, wees eerlijk. Je was aan het meezingen, hè? Natuurlijk, want jij kent je 90s klassiekers. En daarom kom je mee feesten op 10 om te zien Back to the 90s. Vrijdag 13 november in de AFAS Dome. Met live optredens van onder andere Good Shape en To Fabiola. Tickets en info op 10omtezienlive.be.
3: Bij Telenet weten we dat je als escape room uitbater soms dit telefoontje krijgt.
4: Ja, hallo, wij zitten nog altijd vast. Is dat normaal?
3: En omdat jij altijd klaar staat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen.
4: Hallo.
3: Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
5: Zachte lippen voor een zacht prijsje? Daarvoor moet je bij Kruidvat zijn. Nu, alles van Labello, 3 voor maar 10 euro. Ren dus snel naar Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Van zaterdag 3 tot maandag 5 oktober krijg je bij Brico, Brico City
7: en Brico Planet
6: bij aankoop van minimum 2 artikelen naar keuze met je getrouwheidskaart
7: 20% korting op alles.
6: En zelfs 25% voor B-plus leden.
7: Want zelfgemaakt
6: is slim bespaard.
7: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
8: Moet je rijk zijn om een huis te kopen in Rijke Vorsel? Is er genoeg groen in Groenendaal? Loopt alles op wieltjes in Wielsbeke? En is er in Bierbeek altijd leven in de brouwerij? Met de HLN gemeentetest gaan we op zoek naar de beste gemeente van Vlaanderen. Doe nu mee in de HLN-app of op hln.be/bestegemeente. En maak kans op één van de 10 elektrische fietsen.
9: Wij dragen E5. Elke dag, voor elk moment. En in elke stijl. Nu met 50% korting op de tweede broek. Ook op e5.be. E5. Jouw verhaal in stijl.
10: Alleen dit weekend nog tot 30% korting op alles voor dieren. Alsjeblieft en als u blaft. Horta, compleet zot van tuin en dier. It's a
11: Sunweb holiday. Op skivakantie vanaf €299 per persoon. Inclusief skipas? Nooit gedacht. Toch gedaan met Sunweb.
12: Q. Foute Radio.
13: Proud to be Foute.
14: Q Music.
15: Some people say I look

0: sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
1: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze Polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama?
0: Ja. En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
2: Mannekes, Bompie. Nog tot morgen krijgen we 20% korting op alles. Oh. Met ons Gamma Plus kaart en 2 artikelen naar keuze.
3: Ik heb er al direct 2 nodig.
4: Oh, ik heb 20.
3: Dacht het wel.
2: En wel, het is het moment.
5: Hoe maak je het?
6: Samen met Gamma.
5: Nog tot morgen krijg je bij aankoop vanaf 2 artikelen met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. Uitzonderingen en voorwaarden op gamma.be.
7: Zeg lief, weet jij waar dat wij een haalbaarheidsattest kunnen vragen? Allee, om een bot te doen op deze huis.
8: Ah ja, ja, dan moet je eens kijken bij...
9: Immoscoop, man! Zijn jullie op zoek naar een haalbaarheidsattest?
8: Nee.
9: Wel, dat treft, want ik ben namelijk heel gekend voor mijn haalbaarheid.
8: Ja, maar Immoscoop, man, wij zoeken een haalbaarheidsattest.
9: Oh, maar daarvoor moet je gewoon eens kijken op onze website, hè?
8: Ja, dat is wat ik dacht eigenlijk.
10: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
11: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
9: Immoscoop, man!
12: De Promomania is terug. Tot dinsdag ons varkenshaasje peper en zout aan min 45%. Dat is maar €9,85 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
13: Go Yellow!
14: Nog tot en met 4 oktober bij je internet. 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
15: Oei, dat moet ik rap zijn.
14: Info op telenet.be.
16: Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied?
17: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
18: Krijg dat big deal gevoel. Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober, exclusief voor Prime leden. Word nu Prime lid op amazon.com.be.
19: Q Foute Radio. Proud to be Foute.
20: The last time we talked.

0: smulpapen en lekkerbekken opgelet. Ik serveer u een nieuw seizoen van mijn restaurant. 5 duo's van stresskippetjes en haantjes de voorsten smijten zich in de keuken. Alles moet perfect zijn van de eerste tot de laatste hap. Want de scherpste jury van het land staat klaar om alles te fileren. Hou de maagzuurremmers bij de hand, want elke week staat er een dubbele portie mijn restaurant op het menu. Vanaf dinsdag bij VTM en op VTM Go.
1: De beste Volvo aanmaken, dat kan tellen.
2: Luister, ik wil nu niet opscheppen, maar... Ah jawel, eigenlijk wel.
1: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl XXL kippenborstfilet. Dat is maar 9,99 euro voor 1,5 kilo. Lidl, dat kan tellen.
3: Altijd mee met het nieuws, ook op kantoor. Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijven ze op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Ga naar hln.be/zakelijk.
4: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op onze verse kip kalkoen crunchies. Dat zijn 20 crunchies voor de knaldiprijs van maar 5,69 euro. Aldi, altijd slim.
5: Q Foute Radio. Het nieuws van 12 uur.
6: Goedemiddag. Het parket van Antwerpen voert een onderzoek naar zware zedenfeiten na een klacht van een vrouw van 50 over seksueel misbruik door haar ex-partner. Die zou dat ook hebben gefilmd. Je hoort Cato Belmans van het parket.
7: In dat verdere onderzoek heeft de politie nog andere ernstige zedenfeiten ontdekt, waarbij ook twee andere slachtoffers, ook ex-partners, in het vizier kwamen. Het gaat om ernstige zedenfeiten die zich in het verleden zouden hebben afgespeeld. De twee andere slachtoffers die nu geïdentificeerd werden in het verdere onderzoek zijn in het verleden mogelijk ook gedrogeerd en misbruikt.
6: Ook van dat misbruik zouden beelden zijn gemaakt. Twee andere verdachten die mogelijk betrokken zijn, zijn aangehouden. Het coronavirus gaat weer stevig rond. Dat blijkt uit metingen van het Leuvense rioolwater. Wetenschappers hebben daar de hoogste waarde gemeten in een jaar tijd. Je hoort virologe Elke Wollands van de KU Leuven.
8: School is nu ook terug bezig en dat virus gaat sneller over. Mensen worden meer geïnfecteerd en scheiden meer dat virus uit. Dat komt in het rioolwater terecht en dat verklaart die hoge waarde. Daarom willen wij iedereen waarschuwen die zich wil vaccineren. Is het nu de moment, want het is aan het rondgaan.
6: En net omdat het zo lang geleden is dat het coronavirus rondging, zijn we minder goed beschermd. Rusland heeft opnieuw een belangrijke brug vernield in de Oekraïnse hoofdstad Kiev, dat meldt de burgemeester. Het is al de tweede brug die daar de afgelopen dagen is aangevallen. De vorige keer leidde dat tot verkeerschaos. Met de aanvallen wil Rusland onder meer de bevoorrading van het Oekraïnse leger tegenhouden. En sport, de Nederlander Max Verstappen vertrekt morgen vanuit pole position in de grote prijs van Bahrein Formule 1. Het is zijn eerste pole van het seizoen. De Brit Lewis Hamilton reed de tweede tijd. WK-leider Kimi Antonelli vertrekt van op de derde plaats. Door de onrust in het Midden-Oosten wordt de wedstrijd in Maleisië gereden. En dan nog goed nieuws voor onze dierenasielen. Die krijgen extra steun om uit te breiden dankzij een erfenis. Een vrouw heeft 1,35 miljoen nagelaten aan het Dierenwelzijnsfonds. Dat geld komt nu ter beschikking van asielen die willen uitbreiden. Veel zon vanmiddag met wat sluierwolken en de temperatuur kan oplopen tot 21 graden. Vanavond meer wolken vanuit het westen en vannacht kan er wat lichte regen vallen. Morgen start de dag grijs, maar daarna opnieuw mooi nazomerweer bij 20 graden. En ook begin volgende week blijft het zo.

0: bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit.
1: Voilà, zei, ons nieuwe appartement is verzekerd.
0: Kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
2: Oh nee!
1: Oei, wat is er?
2: De fritketel die heeft een gat gebrand in ons aanrecht.
1: Oei.
2: Ja, wat nu?
1: Ik bel direct de makelaar.
0: Krijg nu de eerste 2 maanden van je woonverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 30 november voor elke nieuwe woonverzekering Comfort Thuis van AXA Belgium. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
3: Daar zit je dan. Op de bus te scrollen op je smartphone. Want je bent nog steeds op zoek naar het beste energiecontract. Maar dan bots je opeens op mijnvergelijker.be... En bam, je bent vertrokken. Plots scheur je over een rallyparcours. Links alle leveranciers, rechts de beste tarieven. Rakelings langs de kleine lettertjes. En zo heb je honderden euro's bespaard. De allersnelste manier om geld te besparen op energie, verzekeringen en telecom. Mijnvergelijker.be.
4: En er trekt een actieve onweerszone over het land met
2: nog... Oh, schat, kijk eens naar de lucht. Oh, amai, dat is volledig grijs.
5: Och, en onze auto staat op de oprit. Oh. Oei, dat staat hier vol bomen.
2: Ja.
5: Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, ons verzekering is toch nog in orde?
2: Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Eerst een volledig overzicht. Ja, ja, het is in orde.
5: Oef, dat is een pak voor mijn hart.
2: Ja, ja, oh. Ja, schat.
6: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kate-it. KBC beweegt met je mee.
7: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we
8: klinken op het wijnfestival.
7: Tot en met 21 oktober scoor je je favoriete wijnen aan 2 plus 1 gratis.
8: Oh, dan de die. En de die?
7: Besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
8: En de die?
7: Alcoholmisbruik schaadt gezondheid. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
9: Yo, ik ben Adil Alerbi en je kent me misschien van de Larger Than Life Patserfilms.
10: Patsers voor life!
9: Wist jij dat die crazy achtervolgingen, drugsbendes, overvallen en computerhacks eigenlijk real life waren? En trust me, in het echt was het soms nog zotter dan in onze films. Daarom heeft true crime expert Joris van der Ha de realiteit achter die cases onderzocht in een nieuwe docureeks. Geen cinema shit, maar real life shit. Check de docureeks Real Life Patsers, exclusief met VTM Go+.
11: Wij dragen E5. Elke dag, voor elk moment. En in elke stijl. Nu met 50% korting op de tweede broek. Ook op e5.be. E5. Jouw verhaal in stijl.
12: De deals bij Kruidvat, die zijn altijd tot in de puntjes verzorgd. Nu, John Frieda in Gul haarverzorging en styling. 1 plus 1, gratis.
13: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
14: Proximus presenteert.
15: Zeg, Arthur, kom eens. Camera 4.
16: Ja.
15: De zaal van de juwelen. Mm-hmm. Hè? Je schoonmaker. Je staat dus al 10 minuten te kuisen bij dat kroonjuweel.
16: Ja, het zal er vuil zijn, zeker.
15: Nee, dat is louche.
14: Schoonmaken of op verkenning? Beleef de wereld anders met Lupin seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
17: Laatste kans om de verjaardag van Xina te vieren. Tot 6 elektrotoestellen cadeau.
18: Xina.
17: Info in je winkel of op xina.be.

0: Een testrit met de nieuwe Audi Q4 e-tron. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi Q4 e-tron vanaf €525 per maand. Exclusief BTW in verhuur op lange termijn. Info en voorwaarden op audi.be.
1: Is het een vliegtuig? Is het een vogel?
2: Nee, dat is het niet. Het zijn de Studio 100 stickers bij je oké.
3: Alles is op.
2: Ha, gelukkig niet. De actie loopt nog tot 20 oktober. Kom af en vul nog snel je stickerboek. Zelfs op zondag.
3: Oké,
2: makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
4: Hoe mag die steek gebakken zijn?
5: Gebak, bleu. Dat is hetzelfde als signaat ook, hè? Zoals ze zeggen, hè?
4: Steekstress? Dat is niet nodig. Geniet van ons beste vlees ooit tijdens de week van de stekfriet. Thuis of op restaurant?
5: Bleu.
6: Mijn kleerkast die zit vol vergeten pareltjes. Die te strakke broek, die leuke jas, die trui die ik niet meer draag. En dan denk ik, die maken straks wel iemand anders blij.
7: Deel je kledij en maak de wereld blij. Bell & Back. Breng je oude kledij binnen bij Bell & Bo en ontvang €10 korting. Meer info op bel-bo.be.
8: Bell & Bo.
9: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu met korting tot €400 per persoon. Doei. Live happy.
10: Schatteke, weet jij nog dat kastje van oma?
11: Dat kastje dat je nog moest opschuren?
10: Ja. Kom een keer kijken.
11: Amai. Oh, merci.
12: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een B-Bad-inzamelpunt.
13: B-Bad.
12: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
14: Het is sale bij Transavia, dus vlieg nu vanaf Brussel met korting. Bijvoorbeeld Malaga of Faro vanaf €48, Porto vanaf €53. Of boek een van de andere bestemmingen met korting op transavia.com.
15: Vier Wereld Chocoladedag met Leonidas. Nu 2+1 gratis op de pralinedoosjes.
16: Iedereen gelukkig.
15: Enkel in de winkels van
17: Leonidas.
15: Voorwaarden op leonidas.com.

0: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
1: Goedendag meneer, wat zal het zijn?
2: Voor mij twee grote met mayonaise. Mm-hmm. En dan ook nog twee...
1: Was dat alles meneer?
2: Geef mij ook nog één.
1: Ja, en die twee... Moet dat medaillantjes?
2: Ja, en currysaus.
1: En dat is voor hier op het eten? Of?
2: Nee, het is voor...
3: Weet jij wat er in je frituursnack verstopt zit? Zeg stop tegen paardenvlees. Teken de petitie op gaia.be.
4: Giel Foute Radio. Het nieuws van 1 uur.
5: Goedemiddag. Over een half uur komt premier De Wever voor het eerst samen met zijn vicepremiers om te onderhandelen over de begroting. Een aards moeilijke opdracht. De federale regering moet op zoek naar 10 miljard euro. Politiek journaliste Isolde van den Einde.
6: Het is een beetje cliché om te zeggen, maar als we kijken naar die Vlaamse begroting, dat was dan het voorrechtje. De federale onderhandelingen, ja, dat is het grote hoofdgerecht. Het gaat om grote budgettaire uitdagingen. Ik denk dat we maandag eerder wakker worden met een crisis dan met een akkoord dat helemaal afgerond is.
5: Ze hebben nog 10 dagen de tijd, want op 13 oktober zou De Wever zijn State of the Union geven in het parlement. In het oosten van Spanje is een dode gevallen door overstromingen. Het slachtoffer is een vrouw van 102. 90 andere mensen konden gered worden uit hun huis. Door een zware wolkbreuk viel er op korte tijd bijzonder veel regen. Huizen liepen onder water en auto's werden meegesleurd. De Fly Dubai-piloot, die tijdens de vlucht zijn collega aanviel, wilde een terreuraanslag plegen. Dat zeggen speurders in de Verenigde Arabische Emiraten. Zij voeren het onderzoek. De piloot viel op een vlucht naar Israël zijn kapitein aan met een bijl die zich voor noodgevallen in de cockpit bevindt. Het was zijn bedoeling om het vliegtuig te laten neerstorten. Eerder raakte bekend dat de man in Oman een vliegverbod had gekregen wegens zijn extremistische ideeën. En sport op het EK wielrennen in Slovenië heeft de Noor Elias Diebing de titel gepakt bij de junioren. Dat zijn renners onder 19 jaar. Hij kwam solo over de meet na een heuvelachtige rit van 110 kilometer. Hij sprong weg op de laatste beklimming. Vic de Smet was de beste Belg op plaats 5, Sander Willems werd zesde. En sport, de Nederlander Max Verstappen vertrekt morgen vanuit pole position in de grote prijs van Bahrein Formule 1. Het is nog maar zijn eerste pole van het seizoen. De Brit Lewis Hamilton reed de tweede tijd. WK-leider Kimi Antonelli vertrekt van op de derde plaats. Door de onrust in het Midden-Oosten wordt de wedstrijd in Maleisië gereden. En dan nog goed nieuws voor onze dierenasielen, want zij krijgen extra steun om uit te breiden dankzij een erfenis. Een vrouw heeft 1,35 miljoen nagelaten aan het Dierenwelzijnsfonds. Dat geld komt nu ter beschikking van asielen die willen uitbreiden. Veel zon vanmiddag met wat sluierwolken en de temperatuur kan oplopen tot 21 graden. Vanavond meer wolken vanuit het westen en vannacht kan er wat lichte regen vallen. Morgen start de dag grijs, maar daarna opnieuw mooi nazomerweer bij 20 graden. Ook begin volgende week blijft dat zo.

0: zaterdag 3 tot maandag 5 oktober krijg je bij Brico Brico City
1: en Brico Planet
0: bij aankoop van minimum 2 artikelen naar keuze met je getrouwheidskaart
1: 20% korting op alles.
0: En zelfs 25% voor B-plus leden.
1: Want zelfgemaakt
0: is slim bespaard.
1: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
2: Moet je rijk zijn om een huis te kopen in Rijke Vorsel? Is er genoeg groen in Groenendaal? Loopt alles op wieltjes in Wielsbeke? En is er in Bierbeek altijd leven in de brouwerij? Met de HLN gemeentetest gaan we op zoek naar de beste gemeente van Vlaanderen. Doe nu mee in de HLN-app of op hln.be/bestegemeente. En maak kans op één van de 10 elektrische fietsen.
3: Als speelgoedkip heb ik een tolk nodig om te zeggen dat correct PMD-sorteren echt niet moeilijk is. Zelfs kiekjes kunnen dat, maar die moeten dat niet, want het zijn kiekjes. Om te onthouden wat in de PMD-zak mag, is er een slimme kip. Ja, excuseer. Een slimme tip dus. Is het een verpakking?
4: Van plastic, metaal of drankkarton?
3: Dan mag het de zak in. Vost Plus.
5: Profel.
6: Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar Belgische kwaliteit. Profel. Ramen en deuren met glasheldere belofte. Profiteer nu van speciale condities.
7: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op onze verse kip kalkoen crunchies. Dat zijn 20 crunchies voor de knaldiprijs van maar €5,69. Aldi, altijd slim.

0: testrit met de nieuwe Audi A3 Sportback. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi A3 Sportback vanaf €299 per maand in Easylease. Met een voorafbetaling van €4.400. Aanbod voor particulieren. Info en voorwaarden op audi.be.
1: Laat het gras maar groeien, laat het gras maar groeien.
2: Kom, wees eerlijk. Je was aan het meezingen, hè?
3: Natuurlijk, want je kent je Vlaamse klassiekers. En daarom kom je mee feesten op 10 om te zien Back to the 90s. Vrijdag 13 november in de AFAS Dome. Met live optredens van onder andere Sam Goris, Billy Sommers en Bart Kael. Tickets en info op tienomtezienlive.be.
4: Nog voor jij kan denken...
5: Ik heb gelijk geen energie.
4: Krijg je

0: worstfilet. Dat is maar 9,99 euro voor 1,5 kilo.
1: Maffa.
0: Lidl, dat kan tellen.
2: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
3: Altijd mee met het nieuws, ook op kantoor. Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijven ze op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Ga naar hln.be/zakelijk.
4: Zachte lippen voor een zacht prijsje? Daarvoor moet je bij Kruidvat zijn. Nu, alles van Labello, 3 voor maar 10 euro. Ren dus snel naar Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Imos Koopman.
6: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via imoskoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
5: Imos Koopman!
7: Q. Foute Radio. Proud to be Foute.
8: Q Music.

0: Superplusdeals van Delhaize gaan we
1: klinken op het wijnfestival.
0: Tot en met 21 oktober score je je favoriete wijnen aan 2 plus 1 gratis.
1: Oh, dan de thee. En de thee?
0: Besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Nee, met het leven.
1: En de thee?
0: Alcoholmisbruik schaadt gezondheid. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
2: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
3: Ervaar ook dat gevoel in de nieuwe elektrische C-klasse. Nu met exclusieve Star Days voordelen. Ontdek hem bij je erkend concessiehouder of op

0: Een goedemiddag. Premier De Wever zit op dit moment samen met zijn vicepremiers over de begroting. Een erg moeilijke opdracht, want de federale regering moet op zoek naar 10 miljard euro. Journalist Maarten Knuts volgt het.
1: Onder meer pensioenen, daar hebben ze nog 400 miljoen euro tekort. Ook asiel en migratie wordt dan genoemd. En de BTW-hervorming. Herinner je nog? Ja, die meeneemmaaltijden, daar was heel wat gedoe over. Maar morgen de hardere noten om te kraken. En denk dan bijvoorbeeld aan de gezondheidszorg. Moeten we bijvoorbeeld meer gaan betalen als we naar de huisarts gaan?
0: Ze hebben nog 10 dagen de tijd, want op 13 oktober zouden Wevers een State of the Union geven in het parlement. De Fly Dubai-piloot die tijdens de vlucht zijn collega aanviel, wilde een terreuraanslag plegen. Dat zeggen speurders in de Verenigde Arabische Emiraten. Zij voeren het onderzoek. De piloot viel op een vlucht naar Israël zijn kapitein aan met een bijl die zich voor noodgevallen in de cockpit bevindt. Het was zijn bedoeling om het vliegtuig te laten neerstorten. Eerder raakte bekend dat de man in Oman een vliegverbod had gekregen door zijn extremistische ideeën. En op het Europees kampioenschap wielrennen zijn de vrouwen vertrokken voor hun wegrit. Lotte Kopecky is er niet bij en ons land heeft daardoor geen echte kopvrouw. Sandrine Tas wil alvast haar kans gaan.
2: Ik hoop me daar wel te tonen en mee te koersen, een mooie koers te rijden. En, we hebben ook de laatste jaren wel gezien dat er in het wielrennen ook soms rare dingen kunnen gebeuren. En daar moet je gewoon vol voor gaan en dat is wel mijn bedoeling.
0: De aankomst wordt verwacht rond 4:15. Veel zon vanmiddag met wat sluierwolken en de temperatuur kan oplopen tot 21 graden. Vanavond meer wolken vanuit het westen en vannacht kan er wat lichte regen vallen. Morgen start de dag grijs, maar daarna opnieuw mooi nazomerweer bij 20 graden. Ook begin volgende week blijft het zo.

0: voelt hoe je een pluizige dictator dan plots uw vinger openrijdt.
1: Oh,
0: en toch zou gij uw leven geven, ook al heeft hij een haarbal er 9.
1: Een stoute kat.
0: Ja, uw kat leidt een luizenvrij luizenleven. Want gij gaat naar Horta. Daar spint je spontaan door de raad van onze experts. Daar bloeit je open als gigadierenvriend. Compleet zot van tuin en dier. Daar lig je dan, in bad, urenlang, als een rozijn, met je tablet op zoek naar de beste autoverzekering.
1: Ach.
0: Maar dan bot je opeens op mijnvergelijker.be en bam, je bent vertrokken. Plots scheur je in je badkuip over een bobsleepbaan, links de verzekeraars, rechts de beste premies, rakelings langs de kleine lettertjes en zo heb je gemiddeld €380 per jaar bespaard. De allersnelste manier om geld te besparen op energie, verzekeringen en telecom. Mijnvergelijker.be.
2: Proximus presenteert.
3: Zeg, Arthur, kom eens. Camera 4.
4: Ja.
3: De zaal van de juwelen. Mm-hmm. Hè? Je schoonmaker. Je staat dus al 10 minuten te kuisen bij dat kroonjuweel.
4: Ja, het zal er vuil zijn, zeker.
3: Nee, dat is loes.
2: Schoonmaken of op verkenning? Beleef de wereld anders met Lupin seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
5: Ah, dag juffrouw.
6: Hey.
5: Is mama vanachter bij de vrachtwagens?
6: Ja.
5: Ah, ik kom de afvalolie ophalen.
6: Oké.
5: Zeg, wil je later ook zo'n vrachtwagens?
6: Ja, ik wil lady trucker worden, zoals mama.
5: Mag ik dan bij u ook de afvalolie komen ophalen?
6: Zeker. En dan krijg je misschien centjes.
5: Jij bent een slimme.
7: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je transportbedrijf ophalen door een Valorlub-inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht en goed voor het milieu. Check je vergoeding op valorlub.be.
8: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we
9: klinken op het wijnfestival.
8: Tot en met 21 oktober scoor je je favoriete wijnen aan 2+1 gratis.
9: Oh, dan de thee. En de thee?
8: Besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Nee, met het leven.
9: En de thee?
8: Alcoholmisbruik schaadt gezondheid. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
10: Smulpapen en lekkerbekken opgelet. Ik serveer u een nieuw seizoen van mijn restaurant. 5 duo's van stresskippetjes en haantjes de voorsten smijten zich in de keuken. Alles moet perfect zijn van de eerste tot de laatste hap. Want de scherpste jury van het land staat klaar om alles te fileren. Hou de maagzuurremmers bij de hand, want elke week staat er een dubbele portie mijn restaurant op het menu. Vanaf dinsdag bij VTM en op VTM Go.
11: Mijn kleerkast die zit vol vergeten pareltjes. Die te strakke broek, die leuke jas, die trui die ik niet meer draag. En dan denk ik, die maken straks wel iemand anders blij.
12: Deel je kledij en maak de wereld blij. Bell & Back. Breng je oude kledij binnen bij Bell & Bo en ontvang €10 korting. Meer info op bel-bo.be.
13: Bell & Bo.
14: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit...
15: Voilà, ons huis is verzekerd.
14: ...kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
16: Zeg, schat.
15: Ja?
16: Die badkamer, daar is het lekker geweest.
15: Oei.
16: Met zijn zwembad. Wat nu?
15: Oh, ik bel direct de makelaar.
14: Krijg nu de eerste 2 maanden van je woonverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 30 november voor elke nieuwe woonverzekering Comfort Thuis van AXA Belgium. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
17: Laatste kans om de verjaardag van Xina te vieren. Tot 6 elektrotoestellen cadeau.
18: Xina.
17: Info in je winkel of op xina.be.
19: Go! Q Foute Radio. Q Music.

0: Marques.
1: Pompie.
0: Nog tot morgen krijgen we 20% korting op alles.
1: Wow.
0: Met ons Gamma Plus kaart en 2 artikelen naar keuze.
2: Ik heb er al direct 2 nodig.
3: Oh, ik heb 20.
0: Dacht het wel. En wel, het is het moment.
4: Hoe maak je het?
5: Samen met Gamma.
4: Nog tot morgen krijg je bij aankoop vanaf 2 artikelen met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. Uitzonderingen en voorwaarden op gamma.be.
6: Profel.
7: Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar ramen en deuren van betrouwbare Belgische kwaliteit. In PVC, aluminium en hout.
8: Ja, maar de plaatsing, is die ook betrouwbaar?
7: Op en top professioneel met de pro van
6: Profel.
7: Ramen en deuren met glasheldere belofte. Nu met speciale condities. Kijk op profiel.be.
9: Ieder zijn leven, ieder zijn keuken. En daarom zit je helemaal goed bij Xina. Met een gevarieerd aanbod aan kwaliteitskeukens op maat. In de stijl, de uitvoering, de afmetingen en uitrustingen die jij wenst. En dat allemaal binnen jouw budget.
6: Xina.
9: Xina, ja aan je dromen.
10: Go Yellow!
11: Nog tot en met 4 oktober bij je internet. 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
12: Oei, dan moet ik rap zijn.
11: Info op telenet.be.
13: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit. Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama? Ja. En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
14: Nu bij Aldi, 2 plus 1 gratis op onze verse avocado's. Dat zijn 3 avocado's voor de knaldiprijs van maar €2,58. Aldi, altijd slim.
15: Vier Wereldchocoladedag met Leonidas. Nu 2 plus 1 gratis op de pralinedoosjes.
16: Iedereen gelukkig.
15: Enkel in de winkels van
17: Leonidas.
15: Voorwaarden op leonidas.com.

0: Heurman. Zet de puntjes op de O. Kom nu zaterdag onze poorten, voordeuren, binnendeuren en tuinbergingen ontdekken tijdens onze opendeurdag. Kijk snel op heurman.be.
1: Verzekeren volgens Argenta. Je van het kastje naar de muur sturen bij schade?
2: Ja, maar daarvoor moet u bij een andere dienst zijn, hoor. Ik verbind u alvast door met de dienst doorverbinden.
1: Doen we niet. Voor je klaarstaan wanneer jij overstuur bent.
3: Oei, dus uw kast is door de muur gevallen. Ga maar zitten, ik help u verder.
1: Doen we wel. Argenta.
4: Zo simpel kan het zijn.
5: Q Foute Radio. Het nieuws van 3 uur.
6: Goedemiddag. Premier Bart De Wever en zijn vicepremier zitten op dit moment samen over de begroting. De federale regering moet op zoek naar 10 miljard euro. Nog tot 6 uur vanavond zitten ze daarover samen. Je hoort minister van Begroting Vincent van Petegem van CD&V.
7: Het is vooral belangrijk dat we nu tot resultaten komen, hè, dat er resultaten zijn, want we weten dat we voor een enorme uitdaging staan van 10 miljard euro. Ik denk met een portie gezond verstand, met een focus op efficiëntie, dat we echt wel kunnen komen tot een rechtvaardige begroting. We weten wat onze deadline is, dus ik denk dat we daar nu moeten verder aan werken. Ik ga dat nu binnen rond de tafel gaan doen.
6: De Wever hoopt op een akkoord tegen maandag. Op 13 oktober moet er een akkoord zijn, want dan geeft hij zijn State of the Union in het parlement. In Iran is opnieuw een betoger geëxecuteerd, dat meldt justitie daar. De man protesteerde in januari mee tegen het Iraanse regime en zou op de politie hebben geschoten. De man werd ter dood veroordeeld, onder meer voor oorlogsvoering tegen God, en dat is in Iran een van de zwaarste beschuldigingen. Dit jaar werden er al zeker 32 mannen geëxecuteerd, gelinkt aan die protesten. Nog eens 100 betogers zouden de doodstraf riskeren. En sport: op het Europees kampioenschap wielrennen zijn de vrouwen bezig aan hun wegrit. Lotte Kopecky is er niet bij. Ons land heeft daardoor geen echte kopvrouw. Sandrine Tas wil alvast haar kans gaan.
8: Ik hoop me daar wel te tonen en mee te koersen, een mooie koers te rijden. En, we hebben ook de laatste jaren wel gezien dat er in het wielrennen ook soms rare dingen kunnen gebeuren. En daar moet je gewoon vol voor gaan en dat is wel mijn bedoeling.
6: De aankomst wordt verwacht rond 4:15. Veel zon deze namiddag met wat stapelwolken en tot 21 graden. Morgen eerst grijs, daarna opnieuw zonnig bij 20 graden. Ook begin volgende week blijft het zo.

0: Proximus presenteert.
1: Zeg, Arthur, kom eens. Camera 4.
2: Ja.
1: De zaal van de juwelen, hè. Je schoonmaker. Je staat dus al 10 minuten te kuisen bij dat kroonjuweel.
2: Ja, het zal er vuil zijn, zeker.
1: Nee, dat is louche.
0: Schoonmaken of op verkenning? Beleef de wereld anders met Lupin seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
3: Hoe mag die steek gebakken zijn?
4: Gebak, bleu. Dat is hetzelfde als signaat ook, hè? Nee, zoals ze zeggen, hè?
3: Steekstress? Dat is niet nodig. Geniet van ons beste vlees ooit tijdens de week van de stekfriet. Thuis of op restaurant?
4: Bleu.
5: Yo, ik ben Adèle Alerbi. En je kent me misschien van de Larger Than Life Patserfilms.
6: Patsers voor life!
5: Wist je dat die crazy achtervolgingen, drugsbendes, overvallen en computerhacks eigenlijk real life waren? En trust me, in het echt was het soms nog zotter dan in onze films. Daarom heeft true crime expert Joris van der Ha de realiteit achter die cases onderzocht in een nieuwe docureeks. Geen cinema shit, maar real life shit. Check de docureeks Real Life Patsers, exclusief met VTM Go+.
7: Van zaterdag 3 tot maandag 5 oktober krijg je bij Brico Brico City
8: en Brico Planet
7: bij aankoop van minimum 2 artikelen naar keuze met je getrouwheidskaart
8: 20% korting op alles.
7: En zelfs 25% voor B-plus leden.
8: Want zelfgemaakt
7: is slim bespaard.
8: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
9: It's a Sunweb holiday.
10: Skipas inclusief. Nooit gedacht. Toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
11: Are you ready?
12: Dit is
13: Q Foute Radio.
12: Q
13: Music.

0: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu met korting tot €400 per persoon. Doei. Live happy.
1: Joehoe.
2: Maar ik dacht dat jij niet kon vandaag.
1: Ja, ik had even tijd, dus ik dacht, ik kom u helpen met uw verhuis.
2: Oh my, zalig, merci.
1: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bepat-inzamelpunt. Bepat. Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
3: Q Foute Radio. Proud.

0: Het nieuws van 4 uur.
1: Goedemiddag. De vader van Chiron trekt naar cassatie, dat schrijft HLN. De jongen van 14 overleed 4 jaar geleden nadat hij ziek was. Hij lag daarna 2 maanden dood in zijn bed in het huis van zijn vader. Maar die had nooit hulp ingeschakeld. Nadien werden ook nog sporen van ketamine gevonden in het haar van de jongen. De vader kreeg 23 jaar cel voor moord, maar nu stapt hij dus naar cassatie. Daar zullen ze nagaan of alle procedures correct gevolgd zijn. De federale begrotingsonderhandelingen zijn volop aan de gang. Premier Bart De Wever en zijn vicepremiers moeten op zoek naar 10 miljard euro. Je hoort minister van Begroting Vincent van Petegem van CD&V.
2: Het is vooral belangrijk dat we nu tot resultaten komen, hè, dat er resultaten zijn, want we weten dat we voor een enorme uitdaging staan van 10 miljard euro. Ik denk met een portie gezond verstand, met een focus op efficiëntie, dat we echt wel kunnen komen tot een rechtvaardige begroting. We weten wat onze deadline is, dus ik denk dat we daar nu moeten verder aan werken. Ik ga dat nu binnen rond de tafel gaan doen.
1: Ze hebben nog 10 dagen de tijd, want op 13 oktober wil De Wever zijn State of the Union geven in het parlement. En in Iran is opnieuw een betoger geëxecuteerd, dat meldt justitie daar. De man protesteerde in januari mee tegen het Iraanse regime en zou op de politie hebben geschoten. De man werd ter dood veroordeeld, onder meer voor oorlogsvoering tegen God, en dat is in Iran een van de zwaarste beschuldigingen. Dit jaar werden al zeker 32 mannen geëxecuteerd, gelinkt aan die protesten. Nog eens 100 betogers zouden de doodstraf riskeren. Veel zon deze namiddag, met wat stapelwolken en tot 21 graden. Morgen eerst grijs, daarna opnieuw zonnig bij 20 graden en ook begin volgende week blijft het zo.

0: Pepermania is terug. Tot dinsdag ons varkenshaasje peper en zout aan min 45%. Dat is maar €9,85 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
1: Mevrouw de makelaar, kijk, wij zouden heel graag een bod doen, maar wij hebben nog geen haalbaarheidsattest.
2: Geen enkel probleem. Daarvoor doen wij beroep op...
3: Immoscoop, man!
2: Een zeer serieuze partij.
1: Serieus? Ja, maar die draagt een laken op zijn rug.
3: Excuseer, dat is wel mijn cape, hè?
2: Ja, dat zijn een cape.
1: Ah, een cape?
3: Ja, met een cape, ja. En als je zo verder doet, dan kun je naar je haalbaarheidsattest fluiten.
4: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
5: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
3: Immoscoop, man!
6: In het leven is het altijd een deadlines halen, een kids ophalen, een zoeken naar laadpalen. Bij Q8 Electric is het ook altijd een supersnel laden, en nu hier. En straks ook daar kunnen laden. En zelf ook even opladen. Want wij zijn een straf laadstation en een zoveel meer station. Q8 Electric.
7: Het is sale bij Transavia. Dus vlieg nu vanaf Brussel met korting. Bijvoorbeeld Sevilla of Alicante vanaf €48, Marrakesh vanaf €58. Of boek een van de andere bestemmingen met korting op transavia.com.
8: Kom, wees eerlijk. Je was aan het meezingen, hè? Natuurlijk, want jij kent je 90s klassiekers. En daarom kom je mee feesten op 10 om te zien Back to the 90s. Vrijdag 13 november in de AFAS Dome. Met live optredens van onder andere Good Shape en Tu Fabiola. Tickets en info op 10omtezienlive.be.
9: Herman, zet de puntjes op de O. Kom nu zaterdag onze poorten, voordeuren, binnendeuren en tuinbergingen ontdekken tijdens onze opendeurdag. Kijk snel op herman.be.
10: De deals bij Kruidvat, die zijn altijd tot in de puntjes verzorgd. Nu, John Frieda en Gul haarverzorging en styling. 1 plus 1, gratis.
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je landbouwbedrijf ophalen door een Valorlub-inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht. Check je vergoeding op valorlub.be.
13: Laatste kans om de verjaardag van Xina te vieren. Tot 6 elektrotoestellen cadeau.
14: Xina.
13: Info in je winkel of op xina.be.

come tonight at the MGM Grand Las Vegas.

0: smulpapen en lekkerbekken opgelet. Ik serveer u een nieuw seizoen van mijn restaurant. 5 duo's van stresskippetjes en haantjes de voorsten smijten zich in de keuken. Alles moet perfect zijn van de eerste tot de laatste hap. Want de scherpste jury van het land staat klaar om alles te fileren. Hou de maagzuurremmers bij de hand, want elke week staat er een dubbele portie mijn restaurant op het menu. Vanaf dinsdag bij VTM en op VTM Go.
1: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit.
2: Voilà, ons nieuw huis is verzekerd.
1: Kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
3: Ja, dat was de deur.
2: Ja.
3: En wat nu?
2: Ik bel direct de makelaar.
1: Krijg nu de eerste 2 maanden van je woonverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 30 november voor elke nieuwe woonverzekering Comfort Thuis van AXA Belgium. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
4: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we
5: klinken op het wijnfestival.
4: Tot en met 21 oktober scoor je je favoriete wijnen aan 2 plus 1 gratis.
5: Oh, dan de thee. En de thee?
4: Besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
5: En de thee?
4: Alcoholmisbruik schaadt gezondheid. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
6: Altijd mee met het nieuws, ook op kantoor. Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijven ze op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Ga naar hln.be/zakelijk.
7: Een Dovi keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
8: Hoe komt dat?
7: We maken alles zelf, zonder tussenpersonen. Zo hebben we de beste prijskwaliteit.
9: Nu 25% korting op je kasten en de plaatsing. Altijd open op zondag.
10: Dovi keuken.
7: Wij maken uw keuken in België.
11: Van psychotherapie tot osteopathie. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.
12: Vier Wereldchocoladedag met Leonidas. Nu 2 plus 1 gratis op de pralinedoosjes.
13: Iedereen gelukkig.
12: Enkel in de winkels van
14: Leonidas.
12: Voorwaarden op leonidas.com.
15: Are you ready? Dit is Q Falcon Radio.
16: Q Music.
17: Q Music.

0: Goedemiddag. De vader van Jairon trekt naar cassatie, dat schrijft HLN. De jongen van 14 overleed 4 jaar geleden nadat hij ziek was. Hij lag daarna 2 maanden dood in zijn bed in het huis van zijn vader, want die had nooit hulp ingeschakeld. Nadien werden ook nog sporen van ketamine gevonden in het haar van de jongen. De vader kreeg 23 jaar cel voor moord, maar volgens zijn advocaat had hij niet de intentie om de moord te plegen. Het komt voor de moeder van Jairon en haar familie hard binnen.
1: En dat is vooral omdat zij echt door het proces hadden zij zoiets van, we kunnen het nu afsluiten. En nu blijkt maar weer dat we dat een soort van op on hold moeten gaan zetten weer. Ja, het blijft helaas aanslepen.
0: Het gerecht heeft 3 mannen uit Antwerpen aangehouden die jarenlang vrouwen zouden hebben verdoofd en verkracht. Speurders vonden 1000 beelden daarvan op de computer van een van hen. De man zelf ontkent. Je hoort zijn advocaat Jonathan Bogaerts.
2: Het wist zijn stelligste dat hij strafbare feiten gepleegd heeft. Uiteraard zijn daar seksuele betrekkingen geweest, geen enkele discussie over. Maar ja, ik lees zaken als ze werden verdoofd en wat dan ook. Cliënt is formeel, ja, dat is absoluut niet aan de orde.
0: De zaak kwam aan het licht door een klacht van een ex. Zo'n 30% van de kranten in Antwerpen werden vandaag niet bezorgd nadat het distributiecentrum van een krantenverdeler in Wommelgem werd verzegeld. Dat bevestigt het arbeidsauditoraat. De sociale inspectie stelde er onder meer zwartwerk en illegale tewerkstelling vast. Er werden ook mensen meegenomen voor verhoor, maar die zijn intussen weer vrijgelaten. In de Spaanse hoofdstad Madrid komen opnieuw 10.000 mensen op straat tegen de wooncrisis. Er is een groot tekort aan woningen en daardoor stijgen de prijzen. De woningen die er wel nog zijn, worden vaak verhuurd aan toeristen. Vorige week werd er nog een vrouw van 87 uit haar appartement gezet, omdat ze de huur niet meer kon betalen. Ze mocht intussen terugkeren, maar het protest is niet gaan liggen. De Spaanse regering had begin deze week maatregelen aangekondigd, maar het parlement heeft die gisteren verworpen. En sport, Matthias Kasse kan naar het WK judo volgende week in Baku in Azerbeidzjan. Dat bevestigt zijn manager. Kasse kneusde vorige week een rib op training, maar hij is dus toch op tijd weer fit voor het WK. Het wordt al het 8e WK voor Kasse. In 2021 werd hij wereldkampioen en hij pakte ook al 3 keer zilver. Kasse is 29. Zonnig met wat stapelwolken. Vanavond krijgen we afwisselend opklaringen en wolken, minima straks rond 12 graden. Morgen begint grijs, daarna wordt het zonnig bij maxima rond 20 graden. En ook begin volgende week blijft het zo.

0: wel zalig, hè?
1: Ja, zo helemaal alleen in de natuur. Oh.
0: Oh.
1: Oei.
0: Mijn enkel.
1: Schat, of hè?
0: Nee.
1: Wat kunt er nog op staan?
0: Zo'n beetje.
1: Oh, schat, we zitten niet midden in het bos. Ja, kom, dan moeten we naar bij zijn ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
0: Sst. Hé, hey, Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier zie je een volledig overzicht.
1: Ah, dat is in orde dan.
2: De schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kadit. KBC beweegt met je mee. Proximus presenteert.
3: Zeg, Arthur, kom eens. Camera 4.
4: Ja.
3: De zaal van de juwelen, hè. Je schoonmaker. Je staat dus al 10 minuten te kuisen bij dat kroonjuweel.
4: Ja, het zal er vuil zijn, zeker.
3: Nee, dat is louche.
2: Schoonmaken of op verkenning? Beleef de wereld anders met Lupin seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible. De Maître Chocolatiers plannen een verrassing in de ateliers van Leonidas.
5: We hebben iets te vieren, Wereldchocoladedag.
6: Ja, en met onze kwaliteit is dat ook onze feestdag, hè?
5: Zeker, en daarom 2 praline doosjes kopen, 1 doosje met Gia pralines gratis.
6: Oh, met praline, die gouden.
5: Daar gouden we allemaal van, hè? Hé, Adam?
2: Vieren Wereldchocoladedag met Leonidas. Tot en met 4 oktober. Koop 2 praline doosjes en krijg een doosje Gia's gratis. Enkel in de winkels van Leonidas. Voorwaarden op leonidas.com.
7: De Mistje Dutchess van Connections.
8: Allee, de US of A.
9: Ja.
8: De moeite zeker.
9: Oh, dat is echt crazy.
8: Je bent toch brisket gaan eten bij een pitmaster, hè?
9: Ah, nee, dat heb ik gemist, vrees ik.
8: Ah, spijtig. Maar toch zeker Alcatraz bezocht.
9: Nee, we zijn er niet geraakt, want we hadden niet vooraf gereserveerd.
8: Ah, dan toch over de Golden Gate Bridge gefietst?
9: Nee, gemist.
8: Oeh, zit jij zeker dat je niet van land zit gemist?
2: Mis geen enkele reiservaring en boek je volgende reis samen met een travel designer van Connections. Connections. Born to explore.
10: Alleen dit weekend nog tot 30% korting op alles voor dieren. Alsjeblieft en als u blaft. Horta, compleet zot van tuin en dier.
11: Zachte lippen voor een zacht prijsje? Daarvoor moet je bij Kruidvat zijn. Nu, alles van Labello, 3 voor maar €10. Ren dus snel naar
12: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
14: Hoe komt dat?
13: We maken alles zelf, zonder tussenpersonen. Zo hebben we de beste prijskwaliteit.
2: Nu 25% korting op je kasten en de plaatsing. Altijd open op zondag.
13: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
2: Boek Egypte nu tot €300 korting per persoon. It's a sunweb holiday.
15: Q. Foute Radio. Proud to be Foute.
2: Q Music.

0: Van zaterdag 3 tot maandag 5 oktober krijg je bij Brico Brico City
1: en Brico Planet
0: bij aankoop van minimum 2 artikelen naar keuze met je getrouwheidskaart
1: 20% korting op alles.
0: En zelfs 25% voor B-plus leden.
1: Want zelfgemaakt
0: is slim bespaard.
1: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
2: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
3: klinken op het wijnfestival.
2: Tot en met 21 oktober scoor je je favoriete wijnen aan 2 plus 1 gratis.
3: Oh, dan de thee. En de thee?
2: Besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
3: En de thee?
2: Alcoholmisbruik schaadt gezondheid. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
4: Schatteke, weet jij nog dat kastje van oma?
5: Dat kastje dat je nog moest opschuren?
4: Ja. Kom een keer kijken.
5: Amai, oh merci.
6: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een B-Bad-inzamelpunt.
7: B-Bad.
6: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
8: In het leven is het altijd een deadlines halen, een kids ophalen, een zoeken naar laadpalen. Bij Q8 Electric is het ook altijd een supersnel laden, en nu hier. En straks ook daar kunnen laden. En zelf ook even opladen. Want wij zijn een straf laadstation en een zoveel meer station. Q8 Electric.
9: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
10: Ervaar ook dat gevoel. Boek nu je testrit tijdens de Star Days en geniet van exclusieve voordelen bij erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be. Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
11: Nu bij Zeeman. Sweater en legging voor baby's, samen 6 euro. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen 10 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
12: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Imos Koopman.
13: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via imoskoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar

0: Goeiedag meneer, wat zal het zijn?
1: Voor mij 2 grote met mayonaise. Mm-hmm. En dan ook nog 2...
0: Was dat alles meneer?
1: Geef mij ook nog 1...
0: Ja, en die 2... Moet dat medaillantjes?
1: Ja, en currysaus.
0: En dat is voor hier op het eten? Of?
1: Nee, het is voor...
2: Weet jij wat er in je frituursnack verstopt zit? Zeg stop tegen paardenvlees. Teken de petitie op gaia.be.
3: Verzekeren volgens Argenta. Je als een nummer behandelen bij schade?
4: Even geduld. Er zijn nog 89 wachtende voor u.
3: Doen we niet. Jouw gemoedsrust op nummer 1 zetten?
5: Ja, daar gaan we niet mee wachten, hè. Spring maar binnen en dan bekijken we het samen.
3: Doen we wel. Argenta. So sad.

0: Een goeie avond. De vader van Jairon trekt naar cassatie, dat schrijft HLN. De jongen van 14 overleed 4 jaar geleden nadat hij ziek was. Zijn vader schakelde nooit medische hulp in en liet het lichaam 8 weken bij hem thuis liggen. Hij kreeg 23 jaar cel, maar hij gaat nu dus in cassatieberoep. Een zware klap voor de moeder van Jairon.
1: Wij dachten echt van, oh, daar gaan we weer. Komt vooral ook voor mijn zonen komt het heel hard ook binnen. Door het proces hadden zij zoiets van, we kunnen het nu afsluiten. En we kunnen nu bezig met de rouwverwerking. En nu blijkt maar weer dat we dat een soort van op on hold moeten gaan zetten weer.
0: Het gerecht heeft 3 mannen uit Antwerpen aangehouden die jarenlang vrouwen zouden hebben verdoofd en verkracht. Speurders vonden 1000 beelden daarvan op de computer van een van hen. De man zelf ontkent. Joortse advocaat Jonathan Bogaerts.
2: Het twist, een stelligste dat strafbare feiten gepleegd heeft. Uiteraard zijn daar seksuele betrekkingen geweest, geen enkele discussie over. Maar ja, ik lees zaken als ze werden verdoofd en wat dan ook. Cliënt is formeel, ja, dat is absoluut niet aan de orde.
0: De zaak kwam aan het licht door een klacht van een ex. In de Spaanse hoofdstad Madrid komen opnieuw 10.000 mensen op straat tegen de wooncrisis. Er is een groot tekort aan woningen en daardoor stijgen de prijzen. De woningen die er wel nog zijn, worden vaak verhuurd aan toeristen. Vorige week werd er nog een vrouw van 87 uit haar appartement gezet omdat ze de huur niet meer kon betalen. Ze mocht intussen terugkeren, maar het protest is nog niet gaan liggen. De Spaanse regering had begin deze week nog maatregelen aangekondigd, maar het parlement heeft die gisteren verworpen. En sport op het WK korte baanzwemmen in Azerbeidzjan heeft Roos van Otterdijk goud gepakt op de 100 meter vlinderslag. Ze zwom ook meteen een nieuw Belgisch record met een tijd van 55 seconden en 29 honderdste. Van Otterdijk pakte ook al het goud op de 50 meter vlinderslag, zilver op de 100 meter wisselslag en brons op de 50 meter rugslag. En wielrennen dan. De Nederlandse Demi Vollering is opnieuw Europees kampioen op de weg. Ze haalde het na 130 kilometer van haar landgenote Puk Pietersen, die het zilver pakte. De Zwitserse Marlen Reusser werd derde. Audrey de Keersmaker was de beste Belgische op plaats 13.
3: Ik wist niet dat ik nog in de groep zat voor een top 10 te rijden. Ik dacht eerder dat er rond de top 20 was, maar ja, mooi resultaat. Ik heb op het einde wel heel wat werk op mij genomen, omdat ik, ja, beginnersfout zeker, maar ik had een beetje schrik dat er nog een hele groep zou terugkomen achter ons. Ik heb gedaan wat ik kon.
0: Lotte Kopecky was er niet bij op dit EK. Zij wil zich focussen op het WK baanwielrennen later deze maand. Zonnig met wat stapelwolken. Vanavond krijgen we afwisselend opklaringen en wolken. Minima straks rond 12 graden. Morgen begint grijs. Daarna wordt het zonnig bij maxima rond 20 graden. En ook begin volgende week blijft het zo.

0: En, hoe was Thailand?
1: Oh, echt zalig. Veel gezien.
0: Ja? Zijn de olifanten in Khoi Bori National Park in het wild gaan kijken?
1: Oei, nee, dat heb ik gemist, vrees ik.
0: Ah, maar dan toch overnacht op Chow Lan Lake in Khao Sok?
1: Ook gemist.
0: Dan toch op de Skywalk op de Manakon Tower in Bangkok gewandeld?
1: Je toch ook gemist. Ik zal nog een keer moeten teruggaan.
0: Oh, maak mee. Mis geen enkele reiservaring en boek je volgende reis samen met een travel designer van Connections. Connections. Born to explore.
2: Herman, zet de puntjes op de O. Kom nu zaterdag onze poorten, voordeuren, binnendeuren en tuinbergingen ontdekken tijdens onze opendeurdag. Kijk snel op herman.be.
3: Als speelgoedkip heb ik een tolk nodig om te zeggen dat correct PMD-sorteren belangrijk is. Er hangt nog slagroom aan uw kip. Lip? Ja, wacht, aan mijn lip. Oei, sorry. Speelgoedkippen mogen niet in de PMD-zak, maar lege bussen slagroom wel. Om te onthouden wat er nog allemaal in de PMD-zak mag, is er een liedje. Is het een verpakking?
4: Van plastic, metaal of drankkarton?
3: Dan mag het de zak in. Vost Plus.
5: Go Yellow!
6: Go snello naar telenet.be. Want tot en met 4 oktober krijg je als ondernemer bij je internet een jaar lang tot 3 mobiele abonnementen gratis. Met 15 gigabyte data. Info op telenet.be.
7: Laatste kans om de verjaardag van Xina te vieren. Tot 6 elektrotoestellen cadeau.
8: Xina.
7: Info in je winkel of op xina.be.

0: Yo, ik ben Adil Alerbi en je kent me misschien van de Larger Than Life Batzerfilms.
1: Batzers for life!
0: Maar wist je dat die crazy achtervolgingen, drugsbendes, overvallen en computerhacks eigenlijk real life waren? En trust me, in het echt was het soms nog zotter dan in onze films. Daarom heeft true crime expert Joris van der Ha de realiteit achter die cases onderzocht in een nieuwe docureeks. Geen cinema shit, maar real life shit. Check de docureeks Real Life Batzers, exclusief met VTM Go+.
2: Profel.
3: Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar ramen en deuren van onberispelijke Belgische kwaliteit in PVC, aluminium en hout.
4: Ja, maar gebeurt de plaatsing ook een beetje proper?
3: Absoluut, met de pro van
2: Profel.
3: Ramen en deuren met glasheldere belofte. Nu met speciale condities. Kijk op profel.be.
5: Altijd mee met het nieuws, ook op kantoor. Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijven ze op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Ga naar hln.be/zakelijk.
6: Vier Wereldchocoladedag met Leonidas. Nu 2+1 gratis op de pralinedoosjes.
7: Iedereen gelukkig.
6: Enkel in de winkels van
8: Leonidas.
6: Voorwaarden op leonidas.com.

0: Zeg lief, weet jij waar dat wij een haalbaarheidsattest kunnen vragen? Om een bot te doen op deze huis.
1: Ah ja, ja, dan moet je eens kijken bij...
2: Immoscoop, man! Zijn jullie op zoek naar een haalbaarheidsattest?
1: Nee.
2: Wel, dat treft, want ik ben namelijk heel gekend voor mijn haalbaarheid.
1: Ja, maar Immoscoop, man, wij zoeken een haalbaarheidsattest.
2: Oh, maar daarvoor moet je gewoon eens kijken op onze website, hè?
1: Ja, dat is wat ik dacht eigenlijk, ja.
3: Droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
4: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.

0: Goedenavond. Honderden artsen en verpleegkundigen zijn vandaag begonnen aan hun opleiding voor de medische reserve-eenheid. Dat is een groep vrijwilligers die ingeschakeld kunnen worden bij een grote gezondheidscrisis. Denk aan de coronapandemie. Je wordt Anneleen de Sadeleer van het departement zorg.
1: Er is altijd een periode tussen het uitbreken van een crisis en wanneer dat eigenlijk de normale eerste lijnzorg kan opschalen. En in die periode kan deze oproepbare pool van vrijwilligers worden ingezet om bijvoorbeeld te gaan vaccineren, om mensen te verzorgen, om contacttracing te doen enzovoort.
0: In totaal zijn er 4 opleidingsdagen. Er loopt een onderzoek naar voormalig premier en ex-Europees parlementslid Guy Verhofstadt, dat schrijft KNAK. Het zou gaan over de manier waarop hij stagiairs aanstuurde in het Europees parlement. Zo mogen leden daarvan hun medewerkers niet inzetten voor andere zaken, zoals de nationale of lokale politiek. Verhofstadt moet wel nog verhoord worden. Hij stopte als Europarlementslid in 2014. In de jachthaven van Blankenbergen is vanmiddag een plezierbootje volledig uitgebrand. De bestuurder, een man van 70, en zijn dochter bleven ongedeerd, sprongen op tijd in het water. Vermoedelijk ontstond de brand na een ontploffing tijdens het tanken. Er was ook heel wat rook te zien. Rusland roept op om de Oekraïnse hoofdstad Kiev te verlaten. Die oproep is bedoeld voor diplomaten en buitenlanders. Rusland zegt dat het de komende periode vergeldingsaanvallen zal blijven uitvoeren op de stad en dat het er dus niet veilig is. Wie toch daar blijft, moet volgens Rusland zelf instaan voor de gevolgen. Op het WK korte baanzwemmen in Azerbeidzjan heeft Roos van Otterdijk goud gepakt op de 100 meter vlinderslag. Ze zwom ook meteen een nieuw Belgisch record met een tijd van 55 seconden en 29 honderdste. Van Otterdijk pakte ook al het goud op de 50 meter vlinderslag, zilver op de 100 meter wisselslag en brons op de 50 meter rugslag. Wielrennen dan. De Nederlandse Demi Vollering is opnieuw Europees kampioene op de weg. Ze haalde het na 130 kilometer van haar landgenote Puk Pietersen, die dus het zilver pakte. De Zwitserse Marlen Reusser werd derde. Audrey de Keersmaker was de beste Belgische op plaats 13.
2: Ik wist niet dat ik nog in de groep zat voor een top 10 te rijden. Ik dacht weer dat er een top 20 was, maar ja, mooi resultaat. Ik heb op het einde wel heel wat werk op mij genomen, omdat ik, ja, beginnersfout zeker, maar ik had een beetje schrik dat er nog een hele groep zou terugkomen achter ons. Ik heb gedaan wat ik kon.
0: Lotte Kopecky was er niet bij op dit EK. Ze wil focussen op het WK baanwielrennen later deze maand. Vanavond en vannacht afwisselend opklaringen en wolken, minima straks rond 12 graden. Morgen begint grijs, daarna wordt het zonnig bij maxima rond 20 graden. Ook begin volgende week blijft het zo.

0: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
1: Ervaar ook dat gevoel in de nieuwe elektrische C-klasse. Nu met exclusieve Stardays-voordelen. Ontdek hem bij je erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be. Boek de Canarische eilanden nu tot €300 korting per persoon.
2: Q. Foute Radio. Q Music is proud.

Let's go, loco.

zijn

0: Bompie.
1: Nog tot morgen krijgen we 20% korting op alles.
0: Oh.
1: Met ons Gamma Plus kaart en 2 artikelen naar keuze.
2: Ik heb er al direct 2 nodig.
3: Oh, ik heb 20.
1: Dacht het wel. En wel, het is het moment.
4: Hoe maak je het?
5: Samen met Gamma.
4: Nog tot morgen krijg je bij aankoop vanaf 2 artikelen met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. Uitzonderingen en voorwaarden op gamma.be.
6: Kom, wees eerlijk. Je was aan het meezingen, hè? Natuurlijk, want je kent je Vlaamse klassiekers. En daarom kom je mee feesten op 10 om te zien Back to the 90s. Vrijdag 13 november in de AFAS Dome. Met live optredens van onder andere Sam Goris, Billy Sommers en Bart Kael. Tickets en info op tienomtezienlive.be.
7: Q Foute Radio. Q Music.
8: Is it not beautiful to watch the sunrise, sunrise, sunrise, and see the dark?

0: Goedenavond. Premier Bart De Wever en zijn vicepremiers hebben de hele namiddag samengezeten om te onderhandelen over de begroting. Ze zijn op zoek naar zeker 10 miljard euro. Vandaag ging het om maatregelen die ze al hadden genomen, zoals die rond de pensioenen, zegt journalist Maarten Knuts.
1: Ook asiel en migratie wordt genoemd en die befaamde BTW-hervorming. Je herinnert je nog wel de commotie rond de meeneemmaaltijden en daar zal het morgen ook nog opnieuw over gaan. Samen met bijvoorbeeld ook de gezondheidszorg. Daar wordt gekeken, kunnen we daar bijvoorbeeld een bezoek aan de huisarts nog duurder maken. Dus de moeilijke onderwerpen die zijn voor morgen en dan kan het ook wel lastiger worden dan vandaag.
0: En de deadline is al over 10 dagen, 13 oktober dus. Dan wil De Wever zijn State of the Union geven in het parlement. Er loopt een onderzoek naar voormalig premier en ex-Europees parlementslid Guy Verhofstadt. Dat schrijft KNAK. Het zou gaan over de manier waarop hij stagiairs aanstuurde in het Europees parlement. Zo mogen leden daarvan hun medewerkers niet inzetten voor andere zaken, zoals de nationale of lokale politiek. Verhofstadt moet wel nog verhoord worden. Verhofstadt stopte als Europarlementslid in 2014. In de VS neemt de topman van het gevangeniswezen in de staat Tennessee ontslag na de mislukte executie van Christa Pike. De vrouw overleefde deze week 2 dodelijke injecties. Het is nog altijd niet duidelijk hoe dat mogelijk is. Er loopt nog een onderzoek. Vanavond en vannacht afwisselend opklaringen en wolken, minimaal straks rond 12 graden. Morgen begint grijs, daarna wordt het zonnig bij maxima rond 20 graden. En ook begin volgende week blijft

0: Vroeger had ik iets van, hoe jonger, hoe liever. Maar nu mag het voor mij wel eens wat rijper in voller zin. Ik kan tegenwoordig echt zo eens goesting hebben in zo'n oude sneken. Pittige smaak, puur natuur. En als je Beemster één keer geproefd hebt, geloof me vrij, dan kun je er niet meer afblijven.
1: Beemsterkaas!
2: Lekker! Echt lekker!
3: Verzekeren volgens Argenta. Je als een nummer behandelen bij schade? Doen we niet. Jouw gemoedsrust op nummer 1 zetten? Doen we wel. Argenta.
4: Zo simpel kan het zijn.
1: Beemsterkaas!
2: Lekker! Echt lekker!
5: Q Foute Radio. Proud to be Foute.

0: Radio Fouteradio. Proud to be fout.
1: Der Start. 0 auf 100 in 2 Sekunden.

0: nieuws van 9 uur.
1: Goedenavond. De eerste federale begrotingsonderhandelingen van dit weekend zitten erop. Premier Bart Wever en zijn vicepremier zijn op zoek naar zeker 10 miljard euro. Vandaag ging het over wat maatregelen die ze eerder al hebben genomen hadden opgebracht, zoals die rond pensioenen, zegt journalist Maarten Knuts.
2: Ook asiel en migratie wordt genoemd en die befaamde BTW-hervorming. Je herinnert je nog wel de commotie rond de meenemaaltijden en daar zal het morgen ook nog opnieuw over gaan. Samen met bijvoorbeeld ook de gezondheidszorg. Daar wordt gekeken. Kunnen we daar bijvoorbeeld een bezoek aan de huisarts nog duurder maken? Dus de moeilijke onderwerpen die zijn voor morgen. En dan kan het ook wel lastiger worden dan vandaag.
1: En de deadline is al over 10 dagen, 13 oktober dus. Dan wil de Wever zijn State of the Union geven in het parlement. In Gaza-stad zijn zeker 5 doden gevallen bij een Israëlische aanval op een flatgebouw. Dat melden de Palestijnse autoriteiten. 5 andere mensen raakten gewond. Enkele zijn er erg aan toe. De hulpdiensten zoeken nog naar meer slachtoffers onder het puin. Volgens Israëlische media was de aanval gericht op een kopstuk van Hamas. Het is niet duidelijk of die de aanval heeft overleefd. En in de VS neemt de topman van het gevangeniswezen in de staat Tennessee ontslag na de mislukte executie van Christa Pike. De vrouw overleefde deze week 2 dodelijke injecties. Het is nog altijd niet duidelijk hoe dat mogelijk is. Er loopt een onderzoek. Vanavond en vannacht afwisselend opklaringen en wolken, minima straks rond 12 graden. Morgen begint grijs, daarna wordt het zonnig bij maxima rond 20 graden. Ook begin volgende week blijft het zo.

0: Goedendag meneer, wat zal het zijn?
1: Voor mij twee grote met mayonaise. Mm-hmm. En dan ook nog twee...
0: Was dat alles meneer?
1: Geef mij ook nog één.
0: Ja, en die twee... Moet dat medaillantjes?
1: Ja, en currysaus.
0: En dat is voor hier op het eten? Of?
1: Nee, het is voor...
2: Weet jij wat er in je frituursnack verstopt zit? Zeg stop tegen paardenvlees. Teken de petitie op gaia.be.
3: Go! Q Foute Radio. Q Music. Ik ben jou.

0: Het nieuws van 10 uur.
1: Goedenavond. Federale topministers praten morgen verder over de begroting. Premier De Wever en zijn vicepremiers hebben vandaag een hele namiddag overlegd. Het overleg is constructief verlopen, klinkt het. Maar het moeilijke werk moet nog komen, zegt journalist Maarten Knuts.
2: Vandaag ging het over de nullijn. Dat zijn eigenlijk de maatregelen die in het regeerakkoord al stonden. Om te bekijken, hebben die opgeleverd wat we al hadden verwacht? En dan gaat het bijvoorbeeld over de pensioenen. En daar missen ze op dit moment nog enkele miljoenen. En die befaamde BTW-hervormingen. En daar zal het morgen ook nog opnieuw over gaan. Samen met bijvoorbeeld ook de gezondheidszorg. De Wever wil eigenlijk dit weekend weten, ja, tot wat zijn we allemaal in staat met deze regering?
1: De deadline is over 10 dagen, 13 oktober dus. Dan wil De Wever zijn State of the Union geven in het parlement. In Charleroi heeft de politie 15 huiszoekingen gehouden in een groot witwasonderzoek. Twee mensen werden ook aangehouden. Ze worden verdacht van deelname aan een criminele organisatie en witwassen, onder meer via spookbedrijven en valse facturen. De politie nam meer dan 160.000 euro op bankrekeningen in beslag en ook 20.000 euro cashgeld. De politie vond ook meerdere voertuigen, luxe horloges en een vuurwapen. In Beringen in Limburg hebben meer dan 50 jagers op everzwijnen gejaagd. De dieren zorgen daarvoor enorm veel overlast. Ze halen de tuinen van inwoners overhoop en ze zorgen voor gevaarlijke situaties in het verkeer. Het gaat om een drukjacht. Een groep jagers drijft de everzwijnen naar eenzelfde punt waar een andere groep jagers dan kan schieten. En die was succesvol, zegt jager Maarten Bolne.
3: Het is heel goed gegaan. We hebben ongeveer een tiental everzwijnen kunnen strekken. Het exacte aantal weten we nog niet, want de tellingen zijn nog volop bezig. Maar wij zijn nu al alleszins heel tevreden. Het is effectief zo dat er vorig jaar een mastjaar was. Dat wil zeggen dat er heel veel eten in de bossen was. En dat wil ook zeggen dat er natuurlijk een grotere populatie is dat jaar erop. Dus het klopt dat er meer zijn.
1: Deze maand staan er nog twee van die jachten gepland. In Rusland is een vrouw van 28 overleden aan de pest. Ze werkte in een lab en zou per ongeluk een reageerbuis met pestbacteriën hebben gebroken. Dat zeggen lokale media. De vrouw kreeg dan longpest en overleed na twee dagen in het ziekenhuis. Zo'n 200 mensen met wie ze in contact is geweest zitten nu in quarantaine. De Belgische auteur Stefan Hertmans is voorgedragen als kandidaat voor de Nobelprijs Literatuur. Dat heeft de maatschappij der Nederlandse Letterkunde bekendgemaakt. Hertmans is bekend van onder meer Oorlog en Terpentijn. Daar won hij al verschillende prijzen mee. Het is nog afwachten of hij door de schifting van het Nobelprijscomité geraakt. Dat weten we volgende week donderdag. Vanavond en vannacht afwisselend opklaringen en wolken, minimaal straks rond 12 graden. Morgen begint grijs, daarna wordt het zonnig bij maxima rond 20 graden. Ook begin volgende week blijft het zo.

0: Goedenavond. De federale topministers praten morgen verder over de begroting. Premier De Wever en zijn vicepremiers hebben vandaag een hele namiddag overlegd. En dat is constructief verlopen, klinkt het. Maar het moeilijke werk moet nog komen, zegt journalist Maarten Knuts.
1: Vandaag ging het over de nullijn. Dat zijn eigenlijk de maatregelen die in het regeerakkoord al stonden. Om te bekijken, hebben die opgeleverd wat we al hadden verwacht? En dan gaat het bijvoorbeeld over de pensioenen. En daar missen ze op dit moment nog enkele miljoenen. En die befaamde BTW-hervormingen. En daar zal het morgen ook nog opnieuw overgaan, samen met bijvoorbeeld ook de gezondheidszorg. De Wever wil eigenlijk dit weekend weten, ja, tot wat zijn we allemaal in staat met deze regering?
0: De deadline is over 10 dagen, 13 oktober dus. Dan wil De Wever zijn State of the Union geven in het parlement. In Charleroi heeft de politie 15 huiszoekingen gehouden in een groot witwasonderzoek. 2 mensen werden ook aangehouden. Ze worden verdacht van deelname aan een criminele organisatie en witwassen, onder meer via spookbedrijven en valse facturen. De politie nam ook meer dan €160.000 op bankrekeningen in beslag en ook €20.000 cashgeld. De politie vond ook meerdere voertuigen, luxe horloges en een vuurwapen. In Rusland is een vrouw van 28 overleden aan de pest. Ze werkte in een lab en zou per ongeluk een reageerbuis met pestbacteriën hebben gebroken. Dat zegt lokale media. De vrouw kreeg dan longpest en overleed na 2 dagen in het ziekenhuis. Zo'n 200 mensen met wie ze in contact was gekomen zitten nu in quarantaine. Vanavond en vannacht afwisselend opklaringen en wolken, minima straks rond 12 graden. Morgen begint grijs, daarna wordt het zonnig bij maxima rond 20 graden.

0: middernacht.
1: Goedenacht. De onderzoeksrechter heeft 17 mensen aangehouden in een onderzoek naar drugsmokkel. Dat bevestigt het parket van Halle Vilvoorde. De verdachten zouden jarenlang cocaïne en cannabis hebben gesmokkeld via Brussels Airport in Zaventem. Daarbij schakelde de bende ook werknemers van de luchthaven in om de drugs uit hun bagage te halen. Ook in Frankrijk en Nederland werden er verschillende verdachten gearresteerd. In Luik kunnen de studenten maandag opnieuw naar school, dat melden de lokale autoriteiten. De middelbare scholen waren er vrijdag dichtgebleven na studentenprotesten die volledig uit de hand waren gelopen. Zo werd de politie bekogeld en werden er brandjes gesticht. Er werden verschillende relschoppers opgepakt. Een van hen werd zelfs in een gesloten jeugdinstelling geplaatst. De jongeren protesteerden tegen de besparingen en de hervormingen in het Franstalig onderwijs. In Peru, vlakbij de bekende Inca-stad Machu Picchu, is een dode gevallen bij een bosbrand. Er raakten ook twee mensen gewond. Dat meldt het Franse persagentschap AFP. Het vuur woedt dicht bij een treinstation waar normaal gezien heel wat toeristen naar Machu Picchu vertrekken. De brand is gisteren ontstaan, wellicht door boeren die landbouwgrond in brand hadden gestoken om die vrij te maken. En door het droge en warme weer verspreidt het vuur zich enorm snel. En in Frankrijk geldt morgen code oranje voor stormweer in twee departementen in het zuiden. De weerdiensten waarschuwen daarvoor regen en overstromingen die eerder het noorden en oosten van Spanje teisterden. In Spanje was enkele dagen nog code oranje van kracht. Eén persoon kwam daar om het leven. Vannacht afwisselend opklaringen en wolken, minima straks rond 12 graden. Morgen begint grijs, daarna wordt het zonnig bij maxima rond 20 graden. Ook begin volgende week blijft het zo.

huge.